beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt non-stop. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oostenbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

In je boekje zou graag wij maar het vlug verkeer. Maar ik bleef nog vaker thuis, denkend

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier David Eby waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker. Die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En dan weer een hele goeie morgen, Herkes Tiege. Hartelijk welkom hier bij Friesland Young Gospel op de Stuurderom Rob Zilt. Jazeker, een nieuwe morgen. Dat begonnen van mooi. Het is ook weer een nieuwe morgen hier. En ja, het is weer 8 uur geweest deze snijde morgen. En dan mooi wij weer beginnen. Maar de 1290ste uitsturing. En ja, we zitten nog in de vakantieperiode. En ja, we hebben dus nog een non-stop uitsturing. Het rint haast weer op een van de vakanties, dus ja, zeker. Maar ja, wie stond in Rio Centraal? Nou, misschien hebben we het al jaar toen het eerste nummer. Dat wie de groep Signaal uit Donkerbroek. En zij zal deze hele uitsturing verzorgen met haar muziek van de traai-LP's. Of cd's die ze hier maken. Hè. En ja, daar hebben we een mix van nummers van. En daar gaan we lekker al hier oorlogenlang muziek van draaien. Zat ik zo even bij begonnen met het nummer De Nije Moon. We gaan nu verder met De Zee. Durf te leven, een boom in de wind, een gemiste kans, gaat ze. Ach ja, ik kan dat al je wel opnemen, ik heb toch lekker nooit om te horen. Dus dan zoen je mee, we zien maar op een playlist www.omroepzilt. En dan zie je nou de programmering Friesland Young Gospel. En dan die jongen klikken, dan zie je mijn hele playlist staan. Daar staat alles op. Maar goed, het is al ver, vierste volle jemelen. We gaan gauw weer.

God heeft je gemaakt, je mag iemand zijn, jazeker. En ja, dat is heel erg wie hier, he. Voor hem maakt het geen verschil. Hoe struutjeugd was dochst en nou ja, geen maar verder. Dat is, voor hem is hij, ja, hij het die maken en hij het die leef. Fantastisch, mooi nummer. Ja, goed, alle kamer, weer even tussen, want uw eerste oren, dat rint alweer om een. En ik heb nog een paar nummers klaarsteen van deze groep. Maar ja, dan moet ik toch weer even tussen om ja, hem even dank te zeggen voor het harkje naar deze eerste oren. En ik beloof ik voortendadelijk dat we aan de oorkant van Jochen Oren de web in. Dan hebben we nog een jaar oorke tot aan het tjerke tjien staan. En daar vertel ik straks wat meer over. Dus dat komt ik vast al je over goed. Maar ja, dan weet je hem even dat we er heel even uit maken. Want het nice komt even in de reclames en dan, ja, helemaal goed. Jou vergeet ik nooit dat het hij ik zijn. Als we bij hem bekend zijn, als u's naam in zijn hoorn, palm, skreund is, dan zal hij die niet vergeten. Neem de tijd en kom tot jouw wereld. Ja, die draaiennummers heb ik nog klaarsteen. We zullen wel hoe vieren we komen, het oren vol is, dan hou op. Ja, zeker, zo makkelijk gaat dat. Gauw weer naar de muziek, signaal en jou vergeet ik nooit.

0: glipt het door.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In natuurgebied Herperduin bij Oors woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oors, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem. Samen met twee lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland, Jong Gaspel op de stuurderom Rob Zilt. Ja, zeker. Wij krijgen even een hartje kennen uit Nijs van Jochen Oren. En dan wou je mooi, wij beginnen met de tweede helft van deze 1290ste uitsturing. En ja, zo kind begin ik al zo. We zitten nog in de vakantieperiode. Drent was er weer op een. Maar ja, we hebben nog een non-stop uitsturing. En ja, dat is heerlijk. Want in deze uitsturing staat de groep Centraal van Signaal van Donkerbroek Centraal. En ja, daar draaien we oorlogen lang al je muziek van. Ze hebben hier drie cd's maken. En ja, daar hebben we een hele grote muziek van. En ja, dat kunnen we lekker draaien. Net even anders heette dat nummer wat we krijgt jedden. En ja, sommige mensen ben krijgt even oor. Soms just het helemaal net aan de buitenkant. En soms ik wel. Maar dat maakt al hier niks uit. God had ze maken. En God had ze ik lief. En als je dan zorgen hoeveel liefde je van dat soort van mensen krijgen. Ach, dan is het toch geweldig om ik mooi sukken mensen om te gaan. Fantastisch mooi. Wij gaan verder met het nummer Ogen zonder gloed, omdat hij van jou houdt, voor altijd in mijn hart en verloren door de tijd. Die vrouwen noemen ze even, dan komt Halen er wel weer even tussen om dit programma af te sluiten, maar dat is voor straks. Gaan we naar de muziek, Ogen zonder gloed.

altijd goed. Je hebt voldoening in alles wat je doet. Het is wel druk, maar ach, dat is oké. Je bent geliefd, je doet overal mee.

Verloren door de tijd zong de groep Signaal. En ik was zo'n mooi lied heen dat de tijd om je heen, de dingen om je heen altijd volwichtiger binnen dan het werd het werkelijk om git. Goed, alle die kwamen er weer even tussen, want uw tijd zit alweer heel goed op. Ik ben even nog een betreden kant, maar goed. We hebben nog 10 minuten en dan maken we er alweer uit, want dan begint die tjerk het eerste weer. En daarom wil ik je maar hier graag heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorloeren Frieslandse Jong Gospel. Oorloeren muziek van de groep Signaal. En ik heb het maar een heel soort nacht maken. Ik vind het heerlijke muziek om naar te harken. En ik zit hier, ik hiet het maatjes jong. Dus dat is wel weer helemaal goed. Maar ik hoop dat het Jimmy wel een beetje rekken heeft. Dat Jimmy wel een beetje in een goede stemming komt binnen voor de dingen die je mijn daar is deze weer ondernemen zal. Nou, straks direct doen we sluiten toen dit programma begint het kerkendienst. En die staat goed onder leiding van dominee Rob Bergsma van Belsum. Hij zal de hele dienst verzorgen. De muzikale omlisting in die dienst wordt weer verzorgen door het programma maken. En zo bieden we goed weer om een goede, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Ja, die zegen van de Heer, die krijgen we alle keren weer mooi op het einde van de dienst. En dat is fantastisch om daar ik weer op te teren de hele komende weken. Wij gaan hier nog even verder, maar nog, nou, ik heb nog treinen om een steen, maar ik denk dat we die al je net eens meer helemaal draaien kunnen. Vertrouw op mij, dat het er zijn, want hij stiert altijd voor die kleer. Hij is er om die te helpen. En dan nog 12 liedjes, zei ze eigenlijk van, waar kan ik u nog vinden? Wij zijn heel vaak op ziek, en waar, en hoe, en wat. En ja, dat is ik maar het laatste liedje op zoek. We jaren het in die lieten. Ik wil je nogmaals danken voor het hartje. Wij gaan eruit, mooi vertrouw op mij van de groep Signaal.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: En alweer een hele goeie morgen, gemeente. De kerkdienst van deze snijdmorgen komt ik weer live hier vanuit de studio en stiet jood onder leiding van dominee Rob Bergsma van Belsum. De muzikale omrichting in deze dienst wordt ik jood weer verzorgen door ons programmamaker. En zo bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst.

van waar de zon opgaat. De zon gaat op deze dag en aan het begin van deze week. En laat de naam van God dan geloofd worden. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Opwekking 222, doorgrond mijn hart.

Voordat we straks uit de Bijbel gaan lezen, zullen we samen bidden? Heer onze God, wij danken u dat u wilt spreken. Dat hetzelfde woord dat hemel en aarde tot bestaan riep, ook vandaag de dag nog wil spreken. We hebben het nodig, Heer. Als de wereld in brand staat, letterlijk en figuurlijk, brandhaarden overal om ons heen, snakken wij des te meer naar levend water. Wilt u het geven, Heer? Als wij zo op een bijzondere manier met elkaar verbonden zijn, op zoveel plekken, allemaal luisterend naar uw woord, verbind ons dan op een bijzondere manier aan elkaar en verbind ons aan u door uw geest. Spreek tot onze harten, om Jezus wil. Amen. Een tijd geleden schreef Michael W. Smith een liedje genaamd Ancient Words. Het gaat over de Bijbel en over de impact, de gevolgen die het kan hebben als wij die Bijbel openslaan. We gaan naar luisteren.

Ik lees met u een gedeelte uit het boek Jesaja, hoofdstuk 6, en daarna nog een vers uit Johannes 15. Eerst Jesaja 6, de versen 1 tot en met 8. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik, Jesaja, de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels. 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken, je zonden zijn het er niet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. In Johannes 15, vers 16, daar staat, daar zegt Jezus, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we er met elkaar over gaan nadenken. Gemeente van Jezus Christus, eind vorig seizoen, dus zeg maar begin van de zomer, hadden wij in onze gemeente in Beltsum een bijzondere dienst, om meerdere redenen, maar een van de redenen was dat we een belijdenis mochten meemaken. Nou zijn wij een typische Friese, iets wat vergrijsde dorpsgemeente, en is een belijdenis niet een alledaagse kost voor ons. Het is een zeldzaamheid geworden, zozeer zelfs, dat als ik aan sommige wat jongere leden, dertigers, twintigers, het woord belijdenis noem, hebben ze geen flauw idee waar ik het over heb. Ik ben benieuwd hoe dat in de rest van de omgeving is. Maar goed, er zijn vast ook wel wat meer ervaren kerkgangers die luisteren en die weten natuurlijk precies waar ik het over heb. Belijdenis doen, dan ging je met een groep leeftijdsgenoten naar belijdeniscategorisatie, vaak met een dominee. Sommigen hebben daar hele prettige herinneringen aan. Sommigen wat minder. Sommigen moesten misschien nog verschijnen voor de kerkraad om een examen af te leggen. En dan zei je ja, in de kerkdienst. Wat ik van sommigen wat de oudere leden wel terughoor, is ja, het hoorde er ook gewoon een beetje bij. Je deed dat nou eenmaal omdat je die bepaalde leeftijd had en dan deed je dat met elkaar en dan was het weer klaar. Maar voor sommige mensen was het wel echt een heel gedenkwaardig moment, belijdenis doen. Iets waar ze lang naartoe hebben geleefd. Iets waar ze lang over hebben nagedacht. Met name voor mensen die op wat latere leeftijd tot geloof zijn gekomen. Ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind dat het doen van belijdenis zo zeldzaam is geworden. Deels omdat het iets zegt over de leeftijdsverdeling in veel van onze gemeentes. Misschien kun je wel wat kritische vragen stellen over belijdenis doen, hoe het heeft gefunctioneerd in de protestantse kerk. Het was misschien een beetje vanzelfsprekend. Het werd misschien zelfs haast een beetje geforceerd hier en daar. Maar in de kern is het toch wel iets heel moois. Een moment waarop een mens publiek duidelijk maakt, ik ben er een van Jezus. En dat je dat niet zomaar zegt in een spontane opwelling, maar dat je daar eerst een periode over hebt nagedacht. Studie voor hebt gedaan. Nou, ik wil vanochtend met jullie eerst even nadenken over de stap die aan belijdenis doen vooraf gaat. En dat moet toch zijn bekering. De bekering van de mens. En dan kan ik misschien aan het einde nog iets zeggen over wat dan belijdenis doen is. En hoe we misschien toch een plekje kunnen blijven geven in onze kerken. Bekering dus. Nou, de Bijbel staat er vol mee. Bekend is de bekering van Paulus onderweg naar Damascus. In één moment ging hij om van een fanatiek vervolger van de christelijke kerk naar een van haar grootste leiders. Maar denk ook aan bijvoorbeeld koning David, Psalm 51. Net een grof overspel gepleegd met Batseba. En dan zingt hij,
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest. Hoe het ging, realiseert hij zich, kan het niet langer. Ik moet veranderen. Het moet anders met mij. Als de Bijbel over bekering spreekt, gaat het om een verandering in je denken en in het hart. Tuurlijk, je neemt een bepaalde geloofsovertuiging over. Je gaat bepaalde dingen belijden als waar. Maar je leven gaat zich ook vormen naar die overtuiging. En als van die beide, dingen waar zijn, dan kunnen we het hebben over bekering. Het waren de eerste woorden van Jezus toen hij met zijn werk begon. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En daarmee bedoelde hij ook niet enkel dat mensen bepaalde dingen moesten gaan geloven over hem. Nee, het ging hem echt om een koerswijziging. Een hele omdraaiende beweging die het hele leven omvatte. Hoe zit het met uw bekeringsverhalen? Is zo ook in uw leven het roer een keer omgegooid richting God? Misschien wel in combinatie met het doen van belijdenis? Zo ja, dan is dat een kostbaar moment. Koester dat. God heeft iets bijzonders gedaan in je leven. Vertel anderen erover. Maar er zijn vast ook wel mensen die luisteren, die meer een beetje zijn zoals ik. Die niet echt een moment kunnen aanwijzen in het leven dat het roer helemaal omging. Christelijk opgevoed, altijd wel min of meer in dat spoor gebleven, nooit daar echt afstand van genomen en ondertussen beschouw je jezelf eigenlijk al je hele leven als gelovig, want dat is eigenlijk nooit echt anders geweest. Dat is dus ook mijn levensverhaal, misschien herken je het wel. En zegt dat woord bekering je dan wel iets? Natuurlijk, ook in mijn leven zijn wel wat kleine koerswijzigingen aan te wijzen. Dat gaat het hele leven door, kleine bekeringsmomentjes. Je bent een bepaald spoor ingeslagen en opeens realiseer je, misschien door een preek of een bijbeltekst, nee, het moet anders. Een moment van bekering, van koerswijziging. Maar zo'n grote koerswijziging die jou opeens met alle zekerheid plaatst in het koninkrijk van God, is dat gebeurd? Ik wil proberen onder woord te brengen wat volgens mij bekering inhoudt. En dan houden we daarbij de vraag in het achterhoofd. Heeft dit bij jou, heeft dit bij mij plaatsgevonden? En dan begin ik bij ons vertrekpunt. Wij Westerse mensen. Wij Westerse mensen zijn gewend om kritisch, kiezend het leven door te gaan. We hebben ook vaak keuzevrijheid. Er valt ook vaak wat te kiezen. En we beschouwen onszelf ook als in staat om dan de juiste keuzes te maken. En natuurlijk doen we dat dan ook in ons geloofsleven. En dan komen we daar een God tegen. Jezus Christus. Die allerlei claims doet, onder andere op ons leven. Oké, interessant. Dan komt er een Bijbel die opengaat. Die lezen we. En we beschouwen het van een afstandje. We komen een kerkgemeenschap tegen. Eens kijken hoe dat voelt. Daar hebben we ook een mening over. We realiseren ons ook wat er in het geloof van ons gevraagd kan worden. Wat daarbij hoort aan kaders en opdrachten. Nou, dat hele pakket, daar kijken we naar. En we doen ermee wat we met alle andere dingen om ons heen doen. We zien of het ons bevalt. Of het bij ons past. We vinden er wat van. De Bijbel, sommige stukken vinden we echt heel, heel mooi. Zouden we zo op een tegeltje zetten in onze wc. Maar andere gedeeltes zouden we misschien liever schrappen. De kerk, ja, sommige mensen, sommige diensten, prachtig. Anderen kunnen we ook wel zonder. De opdrachten die horen bij het leven van een christen, ja, sommige dingen passen perfect bij ons. Die zouden we ook haast wel doen zonder dat Jezus het ons vertelt. Maar andere opdrachten, kaders, zouden we misschien liever schrappen. En God zelf. Sommige van zijn eigenschappen vinden we echt wel heel mooi. Maar anderen? Eerst maar eens horen wat hij voor zichzelf te zeggen heeft over het lijden in de wereld. En over het lijden in mijn wereld. En misschien, als we dan Gods verdediging aanhoren, misschien vinden we het al goed genoeg. Krijgt hij het voordeel van de twijfel? Of misschien niet, gewogen en te licht bevonden. Welk cijfer krijgt God vandaag van ons? Dit is hoe wij werken. Zo zijn wij bedraad. Zo kijken wij naar alles en zo kijken wij ook naar ons geloof. Maar dan kan het gebeuren dat er opeens een knik in je denken komt. Opeens of geleidelijk aan.
Dan verandert opeens de rolverdeling. Je realiseert je, wacht eens even, ik ben het niet langer die God kritisch beoordeelt, maar hij beoordeelt mij. Opeens is het niet langer mijn mening over de wereld, over God, over het leven, die het uitgangspunt is, maar het is Gods mening. Het hele middelpunt van het leven, van het universum, van jouw denken, is verschoven. Jij was het, of je hoopte het te zijn, je wilde het graag zijn, maar God blijkt het te zijn. Ik kan hier geen beter woord voor vinden dan een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Contingent. Als iets contingent is, betekent het dat het op een bepaalde manier is, maar het had ook anders kunnen zijn onder andere omstandigheden. Een voorbeeldje, als ik nu naar buiten kijk, is het mooi weer, de zon schijnt. Dat is contingent. Waarder was het gaan regenen, dan had ik het anders gevonden. Bekering betekent volgens mij een realisatie met hart en ziel dat God niet contingent is. Hij is er, of we dat nou willen of niet. Of we dat nou geloven of niet. Of we daar nou vrolijk van worden of niet. Wat er verder ook gebeurt in mijn leven of in het universum, wat de omstandigheden verder ook zijn, zijn naam vertelt het ons. Ik ben. En ik was er. En ik blijf. En daarna komt dan de conclusie die er automatisch bij hoort. God is niet contingent, maar ik ben dat wel. Ik had er ook niet kunnen zijn. Ik besta enkel bij de gratie, bij de creatie, bij de genade en liefde van God. Hij is, maar ik besta enkel in hem. Nou, wie ben ik dan? Wie ben ik dan dat ik ooit gemeend heb hem te moeten bevragen? Hem aan mijn voorwaarden te hebben laten voldoen? Zie je de knik in je denken? Je beseft je hopelijk, dat is best wel een grote verandering in ons denken. Eentje waarin onze westerse breinen helemaal niet, of waar onze westerse breinen helemaal niet voor bedoeld zijn, op afgesteld zijn. Hoe komen we daar dan? Als je je misschien vanochtend inderdaad afvraagt en realiseert, ja, inderdaad, ik heb God in de beklaagde bankje zitten. En ik ben zelf op de stoel van de rechter gaan zitten. En God moet zich verdedigen tegen mijn vragen en moet iets doen met de meningen die ik over hem heb. En ik heb een heel wetboek geopend waarin staat wat God wel en niet mag doen en wie God wel en niet mag zijn in de wereld en in mijn leven. Hoe draai ik dat om? Hoe kom ik daaruit? Ik denk dat er twee stappen nodig zijn. De eerste stap is weer eens een moment van diepe verwondering over hoe groot God eigenlijk is. We lazen erover bij Jesaja. Hij stond oog in oog met de majesteit van God. En zijn reactie was: oh, wee mij. Ik ben verloren. Ik ben een mens met onreine lippen. De mensen om me heen hebben ook onreine lippen. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Als wij ons realiseren hoe groot de schepping is, en hoe groot dan ook het verschil is tussen God de schepper en wij schepselen, en hoe machtig, liefdevol, genadig en goed God is, dan kan het een diepe indruk op ons maken. Dus dat is stap 1. Stap 1 is weer een keer een realisatie, wauw, wat is God eigenlijk groot. Maar toch is er meer nodig. Want misschien vinden wij Jezus wel eventjes fantastisch. Misschien lopen we momenteel over van enthousiasme over wie hij is. Maar ja, als dat onze mening is over hem, dan zijn we hem nog altijd aan het beoordelen. Dan zijn er nog altijd onze criteria over God die leidend zijn. Misschien doet God wel precies de dingen die wij vinden dat hij zou moeten doen. Dat is mooi. Maar dan zitten wij nog altijd op de stoel van de rechter. Dat is niet onze stoel. En trouwens, die mening over hem, die nu misschien positief is, die kan zo weer veranderen. Eén tragische gebeurtenis verder en je kijkt er heel anders tegenaan. Nee, er is meer nodig dan alleen maar een moment van diepe verwondering. Stap 2 is een realisatie. Wat ik ook van God vind, maakt uiteindelijk ook niet zo heel veel uit. Want hij is de rechter. Zijn mening doet ertoe. Hij is het centrum van het universum. Hij is de oorsprong ervan. Hij is.
in contingent, zo je wil. Nou, als je dat inzicht hebt bereikt, dan raak je dat ook niet zo snel meer kwijt. Dat is het mooie ervan. Want als God zich op die manier heeft bekendgemaakt als het centrum van het universum, dan is hij dat in mijn goede dagen, maar ook in mijn kwade dagen. Dan kan ik op momenten enorme twijfels hebben of boos zijn op God. Ergens weet ik, ja, hij gaat niet weg. Ik kan hem niet meer wegdoen uit frustratie of teleurstelling. Ik kan niet zeggen, och, wat is het leven zwaar of oneerlijk. Nu geloof ik niet meer in u. Want van binnen weet ik, hij gaat nergens heen. Hij blijft God. En ik kan niet meer om hem heen. Want de plek op de rechterstoel, die behoort aan hem. Nou, dit noem ik bekering. Dit is hoe het besef indaalt wat het betekent om een mens te zijn tegenover God. En voor die tweede stap is dus de eerste stap nodig. Ze gaan hand in hand. Eerst is er een moment van overweldiging. En daarna het besef dat de bron van overweldiging nog steeds overweldigend is. Ook als ik dat even niet meer voel. Ik sluit af, zoals ik al beloof, met nog een paar gedachten over het doen van belijdenis. Zoals we dat in onze traditie doen. Belijdenis is dan een publiek statement hiervan. Van bekering. Je hebt iets gezien van Jezus wat jou beviel. En je bent klaar om te zeggen, Jezus is Heer. Ongeacht wat ik nog van hem ga zien. Want dat hij Heer is, betekent, hij bepaalt mij. En ik niet hem. Dat hij Heer is, betekent dat ik niet langer in de positie ben om hem te beoordelen of te bekritiseren. Nee, hij is Heer. Daarom kun je het ook voor de rest van je leven zeggen. Je hebt het punt bereikt waarop je weet, hij gaat toch nergens meer heen. Hij blijft het centrum van het universum. Dus wat ik verder ook nog ga vinden, wat ik verder ook nog mee ga maken, hij zal Heer blijven. Daarom is het trouwens ook niet nodig om eerst alles te weten en uit te pluizen en de hele Bijbel te kennen, voordat je zo'n ja-woord kan uitspreken. Daar heb je de rest van je leven nog wel voor en daarna de eeuwigheid. Sterker nog, dat is nou precies die westerse mindset van ons. Om alles eerst kritisch te willen bekijken en te begrijpen van een afstandje, voordat wij een keuze kunnen maken. Nee, nee, nee. Bij het leven van een christen hoort een ontspannen overgave. God heeft zich liefdevol en goed bekendgemaakt aan mij. Dan kan ik mij plaatsen in mijn plek. Die van liefdevol gemaakt schepsel. Nog één laatste gedachte over belijdenis doen. Het kan voelen als heel wat om je zo te committeren aan Jezus. Publiek ook nog eens. Ben je daar klaar voor? Geloof je wel genoeg? Weet je wel genoeg? Nou, weet dan dit. In onze traditie is belijdenis doen altijd een antwoord op de doop. Vaak de kinderdoop. En daar bij het doopvond sprak God zijn ja-woord al uit over jouw leven. En daarmee is zoveel meer gezegd dan wat wij met ons ja-woord nog richting hem kunnen uitspreken. We lazen het al in onze schriftlezing als Jezus zei, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Als je bij jezelf merkt dat je misschien haast als vanzelf toch weer elke keer bij God uitkomt, in de kerk uitkomt. Je blijft telkens weer bij hem terugkomen en het lukt je niet om hem nog weg te denken. Hij heeft zijn bestaan kenbaar gemaakt en in je goede dagen en in je kwade dagen is hij er toch elke keer weer. Dat is zijn ja-woord dat zich laat gelden. Leg dan niet meer al te veel gewicht op jouw ja-woord. Alsof daar nou superveel van af zou hangen. Zijn sterke, machtige ja-woord klonk al. En dan is jouw magere, vertwijfelde, aarzelende ja alles wat hij nog horen wil. Als je nooit belijdenis hebt gedaan, overweeg het eens. Het is een nuttig middel om richting jezelf en richting je omgeving helderheid te verschaffen. Een streep in het zand. Ik ben er een van Jezus en dat verandert niet meer. Misschien heb je al wel belijdenis gedaan, ooit lang geleden. Maar realiseer je dat je sindsdien eigenlijk steeds bent blijven twijfelen en aarzelen. Het geloof bleef telkens toch een beetje op een afstand staan. Het voelde steeds als iets van andere mensen en niet van jou. Zoek nog eens een predikant of een wijs iemand op om het hierover te hebben. Misschien is er nog eens een streep in het zand nodig om het nog eens helder te maken. Misschien geldt dit voor jou. Je hebt gevoeld aan het bootje van Jezus. Je hebt het je hele leven door op het lekken gecontroleerd. Je hebt het van alle kanten bekeken. Je ziet allemaal mensen aan boord van dat bootje. Ze lijken het goed te hebben. En jij staat al jarenlang op de loopplank.
met één been op de kade, vertwijfeld te kijken naar de uitgestoken hand van Jezus. Misschien is het tijd om hardop te erkennen wat je eigenlijk in je binnenste al lang weet. Misschien is het tijd om maar gewoon aan boord te stappen. Amen. Over die stap richting Jezus gaat het volgende lied. Opwekking 697, Al wat ik ben.

Zullen we samen bidden? Heer, wat een genade om te weten dat u altijd eerst bent. Voordat wij een hand kunnen uitsteken in uw richting, is daar uw uitgestoken hand richting ons. Voordat wij ook maar kunnen beginnen met een zoektocht naar wie u bent, maakt u uzelf bekend. Voordat wij ook maar kunnen beginnen met het prevelen van excuses richting u voor alle puinhopen die we veroorzaken, hangt u al aan het kruis om de prijs daarvoor te betalen. U bent altijd de eerste. U verrast ons met uw goedheid. Help ons dan om ons ontspannen te kunnen plaatsen op onze plek. Volgeling van u, leerling van u, dienaar van u, kind van u. Volgend. Het is misschien een houding die niet helemaal bij ons past. Zeker ons trotse westerse mensen. We hebben zo graag grip, begrip. We denken het soms allemaal zo goed te weten. Maar Heer, leer ons door uw geest om u te kunnen volgen. En leid ons dan ook dit leven door. In alle moeilijkheden waarin we verzeild raken. Alle zorgen die op ons pad komen. Als we overzien wat er in de wereld gebeurt. Of als we niet eens aan het nieuws toekomen omdat ons eigen leven al onze aandacht opvraagt. Leid ons dit leven door. Leid ons op uw wegen. Leer ons het leven te leven op een manier die bij u past. En dus ook op een manier die ten diepste bij ons past. Leid ons op uw wegen naar uw koninkrijk. Amen. We luisteren of zingen mee met ons laatste lied. Opwekking 729. Hij is erbij. Een rijke gedachte om mee te nemen de komende week in.

Hij is erbij. Hij is er zegenend in nabij. Ontvang de zegen voor de komende week. De genade van Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap met en door de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.

De tjerkentjenst van deze snijdemoorn kwam ik wel live hier vanuit de studio en stier Joort onder leiding van dominee Rob Bergsma van Beltsum. De muzikale omlisting in deze tjenst waar ik Joort weer verzorgd reus programmamaker. Omsluitend om Jelwe Alwen beginnen we weer met ons geestelijk fysiekplatenprogramma Glorieklanken. En in het tjenst van Nije Wiekers 9 zal voorgaan dominee David de Jong van Haas. Vanaf dit plak wens ik hem nog een hele goede snijdag.

Goedemorgen en hartelijk welkom bij uw muzikale programma Glorieklanken. Tot 12 uur kunt u uw gewenste liederen aanvragen. Denk aan een lied ter bemoediging, een muzikale felicitatie of gewoon een mooi lied voor uzelf. Laat ons weten wat u wilt horen. Luistert u buiten onze regio? Geen probleem. Ook dan kunt u bellen naar 0518-45-1502. Ons telefoonteam, Boukje de Vries en Sijke Wassenaar, zitten voor u klaar om al uw muzikale wensen te noteren. Kijk en of luister naar Glorieklanken. Via de website van Omroep Zilt kunt u live meekijken vanuit de studio. Zo hoeft u geen moment van Glorieklanken te missen. Wilt u via de mail een lied aanvragen? Dien uw verzoek in voor zaterdagavond via glorieklanken@omroepzilt.nl. Dan wordt uw verzoek zondagmorgen in de uitzending meegenomen. Tijdens deze uitzending van Glorieklanken is het niet mogelijk om via de e-mail een lied aan te vragen. Voor een muzikaal verzoek kunt u nu bellen tot 12 uur naar 0518-45-1502. Nogmaals, Sijke Wassenaar en Boukje de Vries, zij noteren graag uw muzikale wensen bij het opzoeken van uw gewenste lied. Wij als team van Glorieklanken wensen u veel luisterplezier. Dan beginnen we met de eerste drie aanvragen die vorige week vanwege de tijd niet meer gedraaid konden worden. En dat is de aanvraag van Tine de Vries. En het is voor u Frans Fortuyn. Zij zegt nog een felicitatie, want Frans mocht zaterdag 1 augustus 86 jaar worden. Voor u heeft Tine aangevraagd, door Cela gezongen, Ik zal er zijn.

Sjoerd en Tineke Rijtsma uit Berlikum. Zij willen alle gemeenteleden die wel een bemoediging kunnen gebruiken een lied toewensen. En dat is Nederland Zingt, en die zingt voor u ter bemoediging Zoekend naar Licht.

En dan de laatste aanvraag van vorige week komt van Tine de Vries. En is bestemd voor Minder ten Aukje, Sietske Tolsma, Kees en Betty, Frans, Britta en alle luisteraars. Tine de Vries zegt een hartelijke groet. En het lied wat ze heeft aangevraagd komt van Tenira Sturm. En het is het lied Er is een verlosser en u heeft aangevraagd Dank u o mijn vader. En dat komt natuurlijk prachtig in het lied voor. Maar de titel van de aanvraag is Er is een verlosser.

Graag wil ik, zegt Sijke Wassenaar, het prachtige lied Jezus, ik hou van u, gezongen door Mission, aanbieden ter bemoediging voor alle luisteraars. In het bijzonder voor alle zieken, eenzame mensen en een ieder die door een moeilijke periode gaat. Ook is dit lied bestemd voor het hele team van Glorieklanken, waarvan wij zeggen, dankjewel Sijke. Ze zegt, wens iedereen Gods rijke zegen, kracht, troost en vrede toe. Luisteren naar Jezus, ik hou van u.

Sjoerd Meer te Harlingen heeft voor hemzelf een mooi lied uit de opwekking 874 aangevraagd. Sjoerd zegt, omdat dit zo'n prachtig lied is, krijg ik altijd hier kippenvel van. De titel van het lied is Uw Trouw. Geniet ervan, Sjoerd.

Sjoerd, spits je oren. Namens het team van Glorieklanken bieden wij jou een lied aan. Want vandaag, zondag 9 augustus, is Sjoerd meerjarig. Namens het hele team van Glorieklanken willen wij jou van harte feliciteren met je verjaardag. En als muzikale felicitatie hebben wij het lied Gefeliciteerd, zeggen wij, van de groep Morning Light voor jou uitgekozen. Wij wensen je een hele fijne verjaardag toe, maar bovenal Gods rijke zegen voor je nieuwe levensjaar. Voor jou zingt Morning Light. Gefeliciteerd, zeggen wij.

0: glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02. Omroep
1: Zeelt. En dat nummer heeft Kees Boersma uit Doenkerk ook gebeld om een lied aan te vragen. En dit keer heeft hij aangevraagd voor hemzelf en voor zijn moeder Matsje Boersma Ekema. Zij woont in het zorgcentrum in Verwerd. Hij zegt zomaar even een mooi lied om naar te luisteren. Uit de bundel van Johan de Heer 120. Heer, ik geef me aan u volkomen.

Jitske heeft een lied aangevraagd voor jou, Sjoerd Meerte Harlingen. Zij zegt, omdat er een jarig is vandaag. En dat gaat om Sjoerd. En ik wil hem van harte feliciteren met het mooie lied Abba. En dat wordt gezongen door Eline Bakker.

Kees Boersma uit Onkerk. Vandaag wordt u eens in het zonnetje gezet door Jeltsje Spoelstra uit Stinks. Zij schrijft ons. Iedere week vraagt Kees een lied aan voor zijn mem. En daarom is het misschien wel eens leuk dat hij zelf ook eens een lied aangeboden krijgt. Voor jou, Kees, heeft Jeltsje Spoelstra het mooie lied Vol verwachting blijf ik uitzien, dat je nu toegezongen wordt door het mannenkoor uit Katwijk. Kees, je mag ervan genieten, want verder, voegt Jeltje er nog aan toe, alvast bedankt en een gezegende uitzending. Ze zegt het wordt altijd erg gewaardeerd en je wordt erdoor bemoedigd door die geestelijke liederen. En daarom kunt u nog liederen aanvragen tot 12 uur. Dank Jeltje, daar doen we het voor namens het team. Dan nu het aangevraagde lied voor Kees Boersma. Vol verwachting blijf ik uitzien.

Via de radio heeft Kees Wierstra een mooi lied aangevraagd. Voor Betty Prins, Britta van der Woude, Tine de Vries, Frans Fortuyn, One en Romy Steekstra, de Bilkets en het team van Glorieklanken. Waarvan wij zeggen hartelijk dank. Een bemoediging voor een ieder die luistert. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Door Nederland zingt.

Judith uit Harlingen. Zij heeft gebeld en ze zegt graag een lied voor Sjoerd Meer. Want dit lied wil ik graag aanbieden omdat Sjoerd Meer vandaag zijn verjaardag mag vieren. Sjoerd, geniet van het mooie lied dat gezongen wordt door Martijn Buvalda, Dapper Genoeg.

Afgelopen donderdag, 6 augustus, mocht de directeur Bos jarig zijn. Als muzikale felicitatie biedt Sijke Wassenaar je graag het prachtige lied 10.000 redenen aan. Het is een lied dat ons eraan herinnert hoe groot Gods goedheid en trouw zijn. En dat er elke dag opnieuw ontelbaar veel redenen zijn om hem te loven en te danken. Opwekking 733, 10.000 redenen tot dankbaarheid.

10.000 redenen om dankbaar voor te zijn. En dan zeggen wij een dank aan alle predikanten die elke zondag belangeloos de kerkdiensten bij Omroep Zilt verzorgen. Wij zijn daar dankbaar voor. Hopelijk u ook. Laten we de sprekers eens in het zonnetje zetten door middel van een lied. Voor volgend jaar is het rooster alweer helemaal vol. Is het gewoon? Nou, we hopen het. En we mogen dankbaar zijn. En zoals het lied zegt, voor alle sprekers, ik heb u nodig. 763 uit Opwekking.

Corentini Veenstra biedde Willem Bouma een warme bemoediging aan door middel van een lied uit Opwekking 27. Leid mij, Heer, o machtig heiland.

Vijand Team van Glorieklanken roepen alle luisteraars op met een vraag van ons. Want wij hebben een prachtig mooi lied aangeboden gekregen. Maar wij weten niet wie dit lied zingt. En we hebben geen titel van dit lied. Misschien dat u ons helpen kunt. Mail dit dan naar toornaglorieklanken@omroepzilt.nl of bel naar Alebos 06-231-39090. Ik ben zelf op zoek geweest via bekende zangers, maar tot nu toe geen resultaat. Ook via Google hebben we het niet gevonden. Maar het is een mooi lied om naar te luisteren.

Nogmaals, misschien dat u als luisteraar soms verder kunt helpen wie deze zanger is die dit lied zingt met de titel Een oude stem klinkt door de tijd. Joke en Pieter van der Duim. Jullie krijgen een mooi lied aangeboden van Tine en Cor Veenstra. En ze wensen jullie sterkte en een bemoediging door middel van een lied voor jullie beiden. Uit de opwekking 818 op die dag.

Lieve luisteraars, we moeten alweer afkondigen, want de tijd zit er weer op. Heel jammer. Maar er blijven nog twee aanvragen liggen en die noem ik even voor u. En die eerste komt van het team van Horizon en is voor Sjoerd Meer. Sjoerd, je krijgt een felicitatie, want vandaag ben je jarig. Jos Groben, you raise me up. Een trouwe luisteraar die zegt: allen die luisteren naar dit mooie programma, voor het team Glorieklanken, een bemoediging. Wim Poltz en de Country Trail Band, mooie zomer. Dit was Glorieklanken. Dankzij uw betrokkenheid en uw aanvragen, zowel telefonisch als via de e-mail, kunnen wij dit prachtige programma met uw aangevraagde geestelijke liederen elke zondagmorgen blijven uitzenden. Aan de telefoon zaten Boukje de Vries en Sijke Wassenaar. Techniek Alebos. Mijn naam is Jannie Bakker. Uitzending gemist? Via Omroep Zilt kunt u Glorieklanken terugluisteren. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Glorieklanken. De presentatie is dan in handen van Alebos. Voor deze week wens ik u toe. De Bijbel zegt: nooit zoek het maar uit. Maar zegt steeds weer: vertrouw op God. Hij heeft het allemaal al bedacht. Nog een fijne zondag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers, 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op! Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zilt.
7: Een goedemiddag, hartelijk welkom bij de Ziltemiddag van zondag 9 augustus. De techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong en Jantina. En mijn naam is Chris Wijmega. We zijn er deze middag tot 3 uur, dus tussen 1 en 3 uur de Ziltemiddag. Dit omdat er vandaag geen live sporten is, zoals kaatsen en voetbal. Ik laatst kreeg wel een tip van een radiocollega dat er een kaatspartij is van zachte balkaatsen in de Velsriep. Dus als iemand een telefoonnummer heeft van iemand van de organisatie, dan hoor ik het graag. Mag u dat altijd mailen naar c.wijbega@omroepzilt.nl. En dan nemen we graag contact op. Verder in deze uitzending veel aandacht voor het terugblikken. Onder andere de Vreule, Filiëppen. En we gaan ook vooruitblikken naar dames kaatsen. Naar dames PC woensdag 19 augustus. En vooruitblik op het Filiëppen. Maar we beginnen met muziek. Ricky featuring MCK.

Nou, een lekker beginplaatje van deze zulte middag die deze middag duurt tot 3 uur. En dit in verband met er geen live sporten zijn. Nou ja, dat is wel een denksport in Harlingen. De momenteel het Friese Dammen. En een van de grote kanshebbers is natuurlijk Marten Walinga. Ik had graag even contact gehad, maar ze zijn natuurlijk nu in diepe concentratie. Met, het duurt vanmiddag tot 1:04 en afgelopen waren we gespannen, steeds gelijke partijen. Dus vanmiddag moet het beslist worden. En wethouder Sietsma heeft afgelopen dinsdag de eerste set voor hun gedaan. Nou, dat is natuurlijk allemaal symbolisch, want er werd natuurlijk gezegd welk blokje gedaan moest worden. We gaan nu een stukje muziek draaien en dan dat is Sukkel voor de Liefde. Oh. Nou, een liedje wat ik niet kan. We gaan er mooi naar luisteren.

0: Ja, en daar hebben we twee liedjes. Je hoorde zojuist Queen met A Kind of Magic en daarvoor Mr. Props met die zong samen met iemand en het was Sukkel voor de Liefde. En dan hebben we nu een opname klaarstaan. Afgelopen vrijdag had Jossie Kuiper, de voorzitter van de Vreugde, in uitzending en met hem sprak hij met de voorzitter van de Vreugde en deed hij een terugblik op de Vreugde. En dat gaan we nu naar luisteren.
1: We blikken terug op de Vreugde met de voorzitter van de Vreugde, Tjeerd Dijkstra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Dron Riep heeft met overtuiging de Vreugde gewonnen. Was dit de partuur de hele dag het beste partuur?
2: Ja, zeker. In het hele vaarseizoen wint ik al de meest stabiele partuur. En tijdens de Vreugdepartij wint ze van al het begin lieten ze zien dat zij het sterkste partuur.

0: win, het meest constante en het meest complete parcours.
1: Ja, en welke parcours waren voor jou ook uniek tijdens deze dag?
0: Ja, nou, het is de win. Naast de Dron Riep win er nog een aantal kanshebbers. En alleen dat die kanshebbers die rol die kon ze net weer mooi zien. Want er win een aantal, zoals Bitgem, maar die verleer gelijk in de eerste omloop. Wietmarsum verleer in de eerste omloop. Sint-Anne en Sint-Anne verleer vervolgens weer van Tjemerum. Huns-Luns gingen het in Makema en Makema verleer vervolgens weer van Moara Lussus. En Snits verleer van Weensum. En dat wien nou wel kanshebbers. En ja, het meest verrassende partour van de dag wie toch wel Frencher. Want die hier eigenlijk nog net zo volle Shell-litten in het voorseizoen. En ja, die stond in de eerste omloop stonden ze maar 4-1 en 6-2 achter. Zijn Volsgeren en ze hebben uiteindelijk toch nog helemaal inhelikend tot 4 westen gelijk, 6 gelijk. Nou, dat is de ultieme stoorn met Keertsen en dat hij ze won. En vervolgens de eerste omloop won en toen de tweede omloop treden en de vierde en in de vijfde omloop ben ze naar Steenbleur en vervolgens zitten ze in de finale. Nou, en in de finale kon ze het net redden, het Sint Ron Riep. Daar hebben ze maar 4 win en 6 gelijk verleend, maar ja. Als je in de eerste omloop maar 4-1 achterstenen, zoals het was. En dan uiteindelijk dan op de tweede prijs winnen op de vleugelpartij. Dat is toch wel een unieke prestatie.
1: Ja, ja zeker. Zou kunnen we zeggen dat Vranekwa eigenlijk uniek was tijdens deze dag?
0: Ja, zeker, zeker. Het meest verrassende partour, zeg maar.
1: En dan, hoe is voor het bestuur de dag verlopen?
0: Ja, hartstikke goed. We gingen natuurlijk een paar warme dagen daarvoor, op maandag en tiesdag. Nou ja, we gingen maar de PC vorige week gingen we natuurlijk ook een hele, hele warme dag. En gelukkig ging rond de waarschijnlijk, maar de vreugdepartij ging de temperatuur naar beneden, naar 24 graden. Er stond wel een soort wind. Maar daardoor waren het ook net warmer als qua gevoelstemperatuur op 21. Dus dat was ideaal keerswaar wat dat betreft. En en we hebben een heel soort bezoekers gehad. We hebben vorig jaar wel 10% meer bezoekers dan het jaar daarvoor. Dus ongeveer 400 meer dan in 2024. En dit jaar hebben we weer 400 meer gehad als in 2024. Dus weer een stijging van meer dan 10%. Dus en het algemene beeld wie ik dat het. Het was gemoedelijk, het was lekker informeel, het was vriendelijk. Het was sfeervol, het was feestelijk. En we hebben heel aparte positieve reacties gekregen van de mensen die die komen binnen. Dus we zitten maar meer dan 5000 bezoekers over de hele dag.
1: En dan, het deed ook heel veel parturen mee. Het was een lange lijst.
0: Ja, 43. En in het verleden, maar dan praten we over 20, 30 jaar lien. Toen had ik wel eens in de 50 en zelfs een keer in de 60 per tour geweest. Maar dit weer met 43 weer hartstikke goed, want we hebben een fjouwerialien hebben we nog maar 35, dus we hebben er nu 8 meer. En het is hetzelfde aantal als vorig jaar, maar 43, dus een mooie stabiele hoeveelheid. En daar zijn we heel, heel blij mee.
1: En dan al, we kunnen al een beetje vooruit gaan blikken op volgend jaar. Het duurt nog heel lang natuurlijk. De 125e Vreule, gaat dat een aparte editie worden?
0: Ja, dat is, sowieso gaat het al een aparte editie worden. Want de 125e editie, dat is natuurlijk ook al uniek. Ja, het in 1903 de eerste weer en dan nog in 2027 de 125e. Nou, dat is al fantastisch. Dus we zullen daar, ontdenken mooi aan. Op de dag zelf natuurlijk. Maar we willen er ook nog wat feestelijke activiteiten omheen doen. Maar daar zijn we. Daar ben we nou mooi dwaande om dat te rieden. Dus dat kan ik nog net al te vol oerzezen. Maar dat we er rond denk ik nog aan zullen, dat is wel duidelijk.
1: Ja, het lijkt me dat er heel veel voorbereiding zit aan zo'n vreugdepartij. Hoe ziet die voorbereiding er ongeveer uit? Begint dat nu al?
0: Ja, dat, wij beginnen als wij sluiten het jong nog even aan. Als bestuur en mooi de skiertsjochters en de partners, dat doen wij altijd traditioneel. Doen we dat altijd op de Vreten Jongens naar de Vreulenpartij. Dan is eigenlijk de eerste evaluatie. Vindt dan al plak. En wij vergaderen sowieso één keer in de vier weken vergaderen we het hele jaar terug. En in augustus, begin september, hebben we al een tweede evaluatievergadering. Wat is er al goed gegaan en wat is er al kan er dan verbeteren worden. Ja, en dan zijn we al meer met de tarierings bezig voor volgend jaar. Nou, en omdat het dan 125 is, zal het al nou wel wat intensiever worden. Dus we hebben een commissie een jubileumcommissie in het leven geroepen. Dus daar zal ik wat meer in vergaderen worden. En dan, ja, naarmate we wat dichterbij komen bij de Vreulenpartij, dan is het op een blik om 2 weken vergaderen en dan wekelijks. En de laatste weken, dan ben we dagelijks gewoon op het veld. En met een hele soort andere mensen in. We hebben een bouwploeg met 15 man, 15 jongens en die hebben het goed. Bijvoorbeeld hebben ze alles weer opgeromen, dus je kent nou net misschien dat de Vreule West heeft. En op de Vreule Dijk zelfs werken we mooi en zo'n 200 vrijwilligers. En dat is ongeveer de opmaat, zeg maar, naar een Vreule Dijk.
1: Er komt heel wat bij kijken dus.
0: Ja, zeker. En daar hebben wij bestuurlijk dan niks mee te krijgen, want dat zit los. Dat is de horeca. En de horeca, medisch en jongens, om de Vreulendaai heen, op het Terp en bij het Deelshuis en bij het Rede Hinder. Nou, we hebben nog nooit zo'n soort meisje in Wommelsel aan het werk willen zien. En dat weet ik super gezellig. Een paar hele kleine incidenties, maar verder niks. Dus we hebben een fantastisch publiek en fantastische bezoekers. En dat is dat dus het is we hebben de Vreulendaai wat begint om 9 uur. Dan begint de wedstrijd, maar maas om zo'n uur staan we al op het veld. En dan zit er dan een soort met ceremonie of onfeest. En de commissaris van de Keningen, daar ik altijd nauw bij belutsen. Maar dan is een wedstrijd, de priestdrekking wie juist er, of wie al rond de waas die we die ongeveer jou wachten. Tot 8 uur, maar het feest, ik laat 3 uur op bed. Ja, dus weer een gezellige dag.
1: Ja, helemaal mooi. Tjeerd, dankjewel voor je toelichting. Heel veel plezier vanavond bij de afsluiting. Ook met de medewerkers. En alvast heel veel succes voor de voorbereiding voor volgend jaar.
0: Dankjewel en mooi dat je me zo'n aandacht om besteden.
1: Ja, succes natuurlijk. Verder. Volgend jaar zijn we er ook weer bij.
0: Nou, hartstikke mooi. Dank u wel.

0: Ja, je hoorde twee liedjes, zojuist Rianne met Unfield Faithful. En daarvoor hoorde je Ilse de Lange met Drop Us Out. Hartstikke mooi. Je luistert naar de Stiltemiddag. Vandaag is de Stiltemiddag tussen 1 en 3 uur. En het volgende opname gaan we naar luisteren. Ja, die hebben we inderdaad al klaarstaan. Frik Broekstra maakt elke week voor ons een terugblik van het Vierlippen. En ook dit keer heeft hij dat gedaan. Het Vierlippenseizoen is nog ongeveer een kleine 2 weken. Volgende week, zaterdag, is de grote Friese kampioenschap in Winsum. Maar hij gaat eerst voor ons terugblikken en dan gaan we nu naar luisteren.
1: Goedemiddag, Vierlippen. Hier ben ik weer. Mooi het verslag van het Ouroene Wieken in het Vierlippen. Ja, wat hebben we deze week gedaan? Wij hebben wazen in Burgum gehad. En juster hebben wij het Fries kampioenschap van de jeugdhand in Drielst. Vind ik persoonlijk hier van de mooiste wedstrijden. En we hebben juister nog de Friesland Cup, ook in Drielst. Ja, in Burgum. Ja, wat voelde er in Burgum op? Ja, broer en zus. Beide een PR en beide de daartitel. Het gaat dan om Jorrit Boustra, die voor het eerst over de 20 meter sprong. En 20 meter en 10 centimeter sprong. En Sanne, zijn zus, die lepte nog 16 meter zondag. Maar dat hier wil wat meer wijzen kennen. Want ze gingen al aardig scheef. Meer dan 3 meter uit de richting. Ja, en dan kan het programma uitrekenen hoe vier dat je win uit je rug terug weer. En dan hier is het in de 16-4 van Jochen te gaan zitten. Ja, dat komt er nog wel, denk ik, van haar. Ja, en wat nog meer voel in Burgum? Burgum. Gerrit Terpstra die net in de finale mooi. Het slag hem net om bij de eerste 5 te komen om in de finale mooi te springen. Maar goed, en daar profiteerde Bouke de Jong optimaal van. Want hij noteerde een 20 meter en 83 centimeter en werd hij mooi dijkampioen. Ja, en het FK, dat komt er ook weer aan, hè? En wie komt er dan nog eens in? Nou, dat mooi gaan strijden. Rutger Piersma, ja, die komt er weer aan. En hij was 12, maar 20 meter 26. Dus Rutger Piersma wou in de gaten nog de volgende week. Dat geldt bij de junioren ik een iets beetje van Timo van de Knaap. Hij woonde een mooi 90 meter en 90 centimeter. En het is ook altijd raak, als het om een kampioenschap gaat, is Timo er altijd bij. Dus ja, die tappen we van volgende week ook. Bij de Famkes woont Nina van Vliet op haar thuisscommers het maar 14 meter en 82 centimeter. Ja, en dan de jeugd. Het jeugd-FK van Juster. Ik zal al, een van de mooiste wedstrijden van het jaar. En het had een maatje. Ja, het een soort PR-sprong. Het winnen zelfs 16 PR's dit keer. Ja, en emotie, hè. Dus ja, dat is wat ze zorgen. Ik is er wel een beetje vergelijkje met de PC en de Vreule. Heel soort vinden Vreule ook veel leuker, want daar vol meer keert werd. En ja, dat is misschien ook wel een beetje sabber de jeugd met vier hebben. Maar, wij hebben 12 hebben ze uit Weensum die maatje in. Anne Boukje, en uit Wommelswaai. En zij was treden. Treden met een nieuw PR van 9 meter en 59 centimeter. Ja, en de orenlepper uit Weensum, dat wie Jelte Smink uit Boeing. Hij was 5e, maar 9 meter en 56 centimeter. Dus ja, wij gingen in ieder geval gingen naar Priesmanhoes. En ja, dat was hartstikke leuk. Goed, ja, dan gaan we naar de Friesland Cup. Daar was het Jorrit Boustra, die het werd op Nijvoen. 9 meter en 15 centimeter. En wie Sietse Leffert van Boetenpost, die het wel eens een keer woon. Want dat was al een tijdje geleden. Hij noteerde 9 meter, 59. En bij de Frali, ja, dan weer Marat van der Wal. Die noteerde een exacte afstand die Sanne Aurone Waagje sprong. 16 meter 70. Ja, van Sanne weer daar een PR. Maar van Marat net. Van Marat weer een seizoensrecord. En woonde dus ik maar die 16 meter 70. Ja, en bij de Famkes weer het Elde Klein Velderman. Die het maar 15 meter en 23 centimeter daar woon. Dat wie van haar een nieuw PR. En haar tweede daartitel. Werm die zette de boel in de rug bij de senioren. Ja, die noteerde 21 meter en 64 centimeter. Ja, dat was een geweldige, geweldige sprong. Ja, en daar kwam ik net in nota. Het was Sietse Bokma die nog wel een beetje in de buurt kwam. Maar ja, 1 meter 14, het verschil. Ja, dat is wel heel soort. Maar goed, hij was wel tweede. En het FK kwam er ook weer om. En Sietse kwam wel eens uit de boomspaten daar. Dus ja, ik kom straks nog even naar rond bij hem, want dan wil ik even een stukje vertellen over het FK, wat wij volgende week te beleven hebben. En Dat zal ik je hem dan even uitlezen. Nou, waar de favorieten binnen en werd wel pletten matten. En hoe je hem daar komen kan eventueel, als je hem het bezien wil. Dus ik zou zeggen, ontzettend.

nou, dan verdom ik het om mij. En de vrouw die goelden alle jaar, ach je, dus liet ze leven om kewopke samen deen. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die jaar.

Alle jaren nog er zie een kesjen. Wat leidt er daar nou rustig, zei dus mooie Katrien. Zou onschuldig krijgt als wie het een ben. Als hier er hield zijn lippen, neem een kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raasde jelle sjouk, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien, voor dadelijk zien het hier. En jelle komt en omke sjoet die hol op de wek een handje mij. En doe weet in ene sammer een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht mij daar op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skoltsa plot, onder omke zijn grauw god. En de stumper

Waaijon, omke zo ik stek hem neer van de wiepoer. Maar jelle sippel stiek al mij de flessen kleer. Zij omke priores en doe wie de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oors is goed beslijn. En doe toch we maaien waar u zwokke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Ronsjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we gingen de dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet zo dat ze grapper ho, we keep je drees nog hier. Ja, dat liek het mij goed als hij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou wij wienen gauw beret, omke waard van de wijn nou zet. En die schoten wij

vechten een partij. En de waard voor dadelijk zijn aardig preur. En hier omke sjoet op het lijst net wies der west. Nou, dan hier hebben we er nog wel oer en bleur. Maar omke zei wij met werd voor.

voor. Hield al achter in de riegelen der zanglietse reden. Kei je langs alonke wapke leven. Hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipte rustig op een wijn. En nu reis die Ruana ladig op zijn eind. Doe je niet eens zo lang ik get. Ja, ik bedenk me wel wat let. Maar die zonkers die...

riegelen stil. Dat ze zei, ja, daar help je bliksem op. Wij met de rom, want omke wopke met ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij om. Want als de baas van Spulder zelfs net niet eens bij is, nou, dat vind ik vaak geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen werven om naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een wijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een paar slokjes aan. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het kerkhof daar. Doet wij daar wien, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn eind, ik meen, nu is de voorstelling wel dien.

Ja, je hoorde weer een tweeletje. Zojuist hoorde je Doe de Veeman met Omke Wopke. En daarvoor Boyzone met Picture of You. We hebben nu weer even een zometeen. Even kijken. Oh nee, we zijn eerst naar een tweeletje. I Really Like You en een half boy of half man. En daarna gaan we nog even luisteren naar een opname. Dat wordt een beetje krap, maar het gaat vast lukken. We gaan eens luisteren naar muziek.

0: Ja, en dat is een mooi vrolijk nummertje. En de WhatsApp in de studio doet het inmiddels weer. Het begrip van onze techneut Alco dat het inmiddels alweer zo'n 2 weken doet. Nou, ik wist het niet. Maar inmiddels doet hij het weer. U kunt weer WhatsAppen met ons via het nummer 0518 45 1502. We gaan even luisteren naar de volgende opname die Frederik Bruksema heeft gemaakt over het vierlippen en dit keer over de vooruitblik voor volgende week zaterdag.
1: Ja, goeiemiddag, Philip Freun. Hier ben ik weer. En ik ben nou even waarom net maar wat er oude weken gebeurd is, maar wat er de komende weken te verwachten is. Komende weken sneeuwen hebben wij om 11:12 het FK Vierleppen in Weensum. Ja, en dat willen we ook graag weten. Waar ben je favorieten? Waar maak je de grootste kansen? Ja, en dat is wel redelijk spannend. En daar ben ik een paar bij. Dat is denk ik wel een 1-1-2'tje. Maar goed, het moet altijd wel even gebeuren. Ja, het is bij de famkes. Ja, daar is de verdeling dit hier in de daaltitels. Nina van Vliet, die al 6 keer woon heeft. Janne Galema, die woont al zo'n keer. Ja, en ik verwacht dat er tussen die 12 vrouwelijke eens zijn. Maar ja, Elze Klein-Velderman, die lept de oude ondersneur een eigen persoonlijk record. Irza, ja, die had ik 2 keer de daaltitel pakt. Maar Hieke Vogel, uit mijn naam, die kent het gerust ik. Dus ja, het is daar wel spannend. Ja, en dan is de vraag, zullen ze het scoresrecord verbeteren? Nou, ik denk net dat deze vrouw het scoresrecord verbeteren zullen, want dat zit op 15 meter 81. En dat is al sprong in 2009, Anne-Jet Leijenaar. Ja, ik denk zelf, als ik moest gokken, zou ik mijn gokplan op Janne Galema. Maar ik hoop vanzelf, Hieke Vogel van mijn naam. Maar die jongens... Ja, er is iemand die stekt er 4-4 boven de rest uit. En dat is Jorrit Boustra. Hij had het al 13 keer gewonnen. Ja, en hij had ook het scoresrecord in Weensum. Met een yoghurtje meter en een 70 centimeter. En dat wil hij graag, heel graag, over de 20 meter hebben. Ja, en die oren die het eventueel ook een daartje pakt hebben, dat is Hilke Brouwer uit Aremwaai. Ja, en het is zijn thuiskomst. En hij is fanatiek, ja. Dus ja, die zou ik nog wel eens even nu de bonspatten kennen. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja, en dat is de oren te waar. Dat is Ryder Haasta en Hidde. Hidde Galema. Ja, en die hebben al de 2 daartitels gepakt. Ja, dus het koers zou ik zo wijzen kennen. Dat Jorrit een minder daai heeft. En dat een van deze oren draaien er ook in lep. Maar dat zou wel heel snel wijzen. Ik denk het net. Ik denk zelfs dat ik me heel zetten mag op Jorrit Boustra. Ja, en dan heb je bij de junioren. Ja, de junioren, dat is wel redelijk verdeeld in de daartitels die er gebeurd binnen. Sietse Leffert, die heeft er 5. Ook Jan Jilderda, die heeft er 6. Timo van der Knaap, ja, ik denk dat we die in de gaten horen moeten, want dat is een echte kampioenspringer. Die er 4. Ja, ik denk net dat een van deze heren onder het scoresrecord van 21-50 komen zal, wat Germ vorig hier sprong. Maar goed, de wedstrijd is spannend, want er ben wel, ja, Brent Monsma uit Jemeren zit er ik nog bij. Ja, en dan ben die 4 man, denk ik, dat wij het daar tussen ziekje met een waard winnen zullen. Ik denk zelf dat de meeste kansen binnen voor Timo van der Knaap. Ja, dat is op voorhand bezien en dat weet je van tevoren net. Ja, en de Frali, die ben, die hebben echt de boel goed verdeeld. Mark van der Waal, 4 keer een daartitel. Sanne Boustra. 4 keer een daartitel. Sigrid Bokma, 4 keer een daartitel. Hanneke Westert, 4 keer een daartitel. En Jelske Terpstra, zuske van Germ, heeft een daartitel pakt. En Femke Rispus van Griepsjerk heeft 2 keer een daartitel pakt. Ja, en waar zou ik dan eventueel zeggen? Nou, die zou het wel eens winnen kennen. Maar het is net een echte kampioenslepster. En dat ben Hanneke en Femke wel. En ik denk dat Sanne dat ik wel echt ken. Dus ja, het is bij de vrouwen heel moeilijk om te zeggen waar te winnen zal. Want het zit elke keer zat dicht bij me, hoor. Ja, ik zou hopen van Weensum zelf dat Sanne het winnen zou. Of Jelske. Ja, dan, dat zou heel erg mooi wijzen voor de Vierlepvereniging uit Weensum. Ja, en wat hebben we bij de senioren? Ja, bij de senioren. Ja, daar zijn de daartitels redelijk verdeeld, zou ik zeggen. Maar dat is net weer. Want Germ had het zien. Miguel Silstra... Die had er zo'n. En Bouke die pakte juist als zijn eerste. Omdat Germ net in de finale kon komen. Waar is hij net in de finale komen komen? Ja, en Rutger Haaster had een daartitel. Maar ik zag het in mijn vorige verslag ook al. Ja, Rutger Piersma Ja, dat is een echte FK-lepper. Ja, die moet je goed in de gaten houden. Want ja, die kan soms samen in één keer de boom zitten. Ja, en dat deed er dus vorige keer ook. Ja, en de meeste komers, ja, dat is bij Germ Terpstra. De lepper uit Sjom. Ja, hij heeft het hier echt voor zin laten dat er, de beste is. Ik is gerust zeggen. Maar Michiel Sielstra. Maar Michiel Sielstra heeft zijn meeste doortitels gepakt. Dat Germ er net bij weer. Dus volgende week... Zo ik zei ze, beleef het, kom eens del. Het begint om 11:00. Je kent digitaal van tevoren de kaarten kopen. En dan moet je hem even naar Google gaan en zei ze, Vierlappen, wens hem. Dan kom je automatisch op de site van de Vierlappvereniging. En daar staat wel in hoe je hem een ticket kopen kan. En dan krijg je hem een digitaal thuisstuur. Dat zou het handigst wijzen. Ik denk dat er aan een kassa misschien nog wat kaarten binnen. Dus dat is even de gok die je hem nemen wil. Maar ik zou zeggen, als je hem het beleven wil... Dan is sneuende dag. Het wordt mooi waar, het wordt spannend. En zo, dat is vooral het mooiste. En het is attractief. Dus ik zou zeggen, meesten, ik zie hem graag sneuwen in Wensum. En dan maatje waar er een hele mooie FK van. Dus in sneuwen zal ik daar wel iets verslagje van maatje.

0: mooie dag.
1: Een heel mooi toepasselijk liedje, een hele mooie dag. En dat wordt volgende week zaterdag ook zeker in Winsum. Dit was het eerste uur van de Zultermiddag. Graag tot na het nieuws van 2 uur voor het tweede en tevens laatste uur van de Zultermiddag. Tot zo.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze...
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het taljet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
7: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zilt.
10: Hey, goedemiddag. Hartelijk welkom bij de Ziltemiddag. Fijn dat u bent afgesteld, gestemd op de Ziltemiddag. De techniek wordt vanmiddag gedaan door Algodo, De Jong en Jan Tina. En mijn naam is Chris de Wijmega. Deze middag zijn we in met de Zildermiddag tot 3 uur. Dus tussen 1 en 3 uur. Oftewel, dit is het laatste uur van de Zildermiddag. Straks na 3 uur schakelen we over op de non-stop. Maar dit uur hebben we nog volop aandacht voor terugblik op de Vreule. Terugblik op Vierleppen. En we gaan ook vooruitblikken op Vierleppen. En we gaan samen met Henk Hempenius nog even vooruitblikken op de dames-pc. En de daaraan verbonden Kids Off. Maar wat ik ook nog even moet melden. Onze WhatsApp doet het weer. Dus als u sportnieuws heeft, dat u zegt van, nou, dat wil ik toch voor 3 uur nog even gemeld hebben. Dan kan u altijd even uw berichtje WhatsAppen via 0518-45-1502. Ik herhaal 0518-45-1502. Want ja, een belletje is iets minder handig, want we hebben geen regie hier. Maar een WhatsAppje kan altijd. Graag horen van u. We beginnen met muziek en dat is Chef Special met In Your

0: Dit was Chef Special met In Your Arms. Afgelopen vrijdag in het programma De Stilte Vrijdag had Josje Kuiper een gesprekje met voorzitter Tjeerd Dijkstra over de terugblik van de Vreule. En we gaan er nu naar luisteren.
1: We blikken terug op de Vreule met de voorzitter van de Vreule, Tjeerd Dijkstra. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Dron Riep heeft met overtuiging de Vreule gewonnen. Was dit de partuur de hele dag het beste partuur?
2: Jazeker. In het hele vaarseizoen wint ik al de meest stabiele partuur. En tijdens de Vreule partij wint ze vanaf het begin lieten ze zien dat zij het sterkste partuur winnen, het meest constante en het meest complete partuur.
1: Ja, en welke partijen waren voor jou ook uniek tijdens deze dag?
2: Ja, nou, het is de win. Naast Dron Riep win er nog een aantal kanshebbers. En alleen dat die kanshebbers die rol die kon ze net weer maken, want er winnen een aantal, zoals Bitgem, maar die verleer gelijk in de eerste omloop. Wietmarsum verleer in de eerste omloop. Sint-Anne en Sint-Anne verleer vervolgens weer van Tjemerum. Huns-Luns gingen het in Makema en Makem verleer vervolgens weer van Moara Lussus. En Snits verleer van Weensum. En dat winnen nou weer wel kanshebbers. En ja, het meest verrassende partour van de dag weer toch wel Frencher. Want die hier eigenlijk nog net zo volle Shell litten in het voorseizoen. En die stond in de eerste omloop, stonden ze maar 4-1 meer en 6-2 achter. Zijn Volsgeren. En ze hebben uiteindelijk toch nog helemaal inhelikend tot 4 wisten gelijk, 6 gelijk. Nou, dat is de ultieme stoon met Keertsen en dat hij ze won. En vervolgens de eerste omloop won en toen de tweede omloop treden en de vierde en in de vijfde omloop ben ze naar Steenbleun en vervolgens zitten ze in de finale. Nou, en in de finale kon ze het net redden, het Sinteron riep. Daar hebben ze maar 4 win en 6 gelijk verlengd. Maar ja, als je in de eerste omloop maar 4-1 meer achterstenen, 6-2. En dan uiteindelijk toch nog de tweede prijs winnen op de Vreulepartij. Dat is toch wel een unieke prestatie.
1: Ja, zeker. Zou kunnen we zeggen dat Vraneker eigenlijk uniek was tijdens deze dag?
2: Ja, zeker. Het meest verrassende partour, zeg maar.
1: En dan, hoe is voor het bestuur de dag verlopen?
2: Ja, hartstikke goed. We gingen natuurlijk een paar warme dagen daarvoor, op maandag en tiesdag. Nou ja, we gingen maar de PC vorige week in natuurlijk ook een hele warme dag. En gelukkig ging rond de waarschijnlijk, maar de Vreulepartij ging de temperatuur naar beneden, naar 24 graden. Er stond wel een soort wind. Maar daardoor waren het ook net warmer als qua gevoelstemperatuur op 21. Dus dat was ideaal keerswaar wat dat betreft. En we hebben een heel soort bezoekers gehad. We hebben vorig jaar wel 10% meer bezoekers dan het jaar daarvoor. Dus ongeveer 400 meer dan in 2024. En dit jaar hebben we 400 meer gehad als in 2024. Dus weer een stijging van meer dan 10%. Dus en het algemene beeld wie ik dat het. Het was gemoedelijk, het was lekker informeel, het was vriendelijk. Het was sfeervol, het was feestelijk. En we hebben heel wat positieve reacties gekregen van de mensen die komen binnen. Dus we zien.

0: mooie stabiele hoeveelheid. En daar ben we heel blij mee.
1: En dan al, we kunnen al een beetje vooruit gaan blikken op volgend jaar. Het duurt nog heel lang natuurlijk. De 125e Freule, gaat dat een aparte editie worden?
0: Ja, dat is, sowieso gaat dat al een aparte editie worden. Want de 125e editie, dat is natuurlijk ook uniek. Ja, het in Jontje 100 draaien, de eerste wie, en dan nog in 2022 de 125e. Nou, dat is al fantastisch. Dus we zullen daar ontinkt mooi aan. Op de door zelfs natuurlijk. Maar we willen er ook nog wat feestelijke activiteiten omheen doen. Maar daar ben we nog mooi dwaande om dat te rieden. Dus dat kan ik nog net al te vol oezezen, maar... Dat we er rondheen nooit aan zullen, dat is wel duidelijk.
1: Ja, het lijkt me dat er heel veel voorbereiding zit aan zo'n Freule partij. Hoe ziet die voorbereiding er ongeveer uit? Begint dat nu al?
0: Ja, wij beginnen aan, dus we sluiten het jong nog even af. Als bestuur en mooi de skiertsuchters en de partners, dat doen we ook altijd traditioneel. Doen we dat altijd op de Vrede Jongens naar de Freule Partij. Dan is eigenlijk de eerste evaluatie. Vindt dan al plak. En wij vergaderen sowieso één keer in de vier weken vergaderen we het hele jaar terug. En in augustus, begin september, hebben we al een tweede evaluatievergadering. Wat is er al goed gegaan en wat is er al kan er dan verbeteren worden. Ja, en dan ben we al met de tarierings bezig voor volgend jaar. Nou, en omdat het dan 125 is, zal het al nou wel wat intensiever worden. Dus we hebben een commissie een jubileumcommissie in het leven geroepen. Dus daar zal ik wat meer in vergaderen worden. En dan, ja, naarmate we dichterbij komen bij de Freule Partij, dan is het op meer blik om 2 weken vergaderen en dan wekelijks. En de laatste weken, dan ben we dagelijks gewoon op het veld. En maar een hele soort andere mensen in. We hebben een bouwploeg maar 15 man, 15 jongens en die hebben het goed. Bijvoorbeeld hebben ze alles weer opgeromen. Dus je kent nou net misschien dat de Freule West heeft. En op de Freule Dooi zelfs werken we mooi zo'n 200 vrijwilligers. En dat is ongeveer de opmaat steeds maar naar een Freule Dooi.
1: Ze komt heel wat bekijken dus.
0: Ja, zeker. En daar hebben wij bestuurlijk dan niks mee te krijgen, want dat zit los. Dat is de horeca. En de horeca, medisch en jongens, om de Freule Dooi heen, op het Terp en bij het Deelshuis en bij het Rede Hinder. Nou, we hebben nog nooit zo'n soort meisjes in Wommelsland waar ik wilde zijn. En dat vind ik super gezellig. Een paar hele kleine incidenties, maar verder niks. Dus we hebben een fantastisch publiek en fantastische bezoekers. We hebben de Freule Dooi, wat begint om 9 uur. Dan begint de wedstrijd, maar maas om zo'n uur staan we al op het veld. En dan zit er dan een soort met ceremonie onverst. En de commissaris van de Koning is er ik altijd nauw bij belutsen. Maar dan is een wedstrijd, de priestrekking wie juist er, of wie al rond de waas, die weer die ongeveer jou wachten. Tot 8 uur. Maar het feest, ik laat 3 uur op bed. Ja, dus weer een gezellige dag.
1: Ja, helemaal mooi. Dankjewel voor je toelichting. Heel veel plezier vanavond bij de afsluiting. Ook met de medewerkers. En alvast heel veel succes voor de voorbereiding voor volgend jaar.
0: Dankjewel. En mooi dat je me zo'n aandacht ombesteden.
1: Ja, succes natuurlijk. Verder. Volgend jaar zijn we er ook weer bij.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel.

0: Ja, dit was Claudio de Breij samen met Waylon met Mis Je Zo Graag. En inmiddels hebben we aan de lijn onze good old Henk Hempenius. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Chris.
0: Goedemiddag. Nou, fijn dat je in ieder geval even een tijd voor ons hebt. Voor de terugblik en vooral voor de vooruitblik. Terugblik, hele mooie wedstrijden gehad. En welke partijen doen momenteel erg goed, Henk?
1: Nou ja, er is eigenlijk kom, richting de komende vrouwenspecie, de 50ste editie, is er eigenlijk één wat de meeste overwinningen tot nota boekt het. Maar ja, dat zorgt natuurlijk net alles. Louise Krol, Jessica Terpstra en Jeanette Winia zijn de meeste overwinningen boekt en ben dus eigenlijk ja, de favoriete om de overwinning te pakken in Woerden. Maar ja, daarnaast hebben we natuurlijk nog een paar partijen wat misschien outsiders en ik echt wel kans hebben ze binnen. Dat hebben we gisteren gezien. Hoe dan daar heel erg raar verinnen kan. Het bedoel van Louise Krol, ja, dat sneuvelde op de eerste omloop. Zijn bedoel van Annette de Haan, Kerdelikema, Nijholt en Jenny Terpstra. En ja, dat we hebben juist een prachtige partijen gezien. Een mooi verrassende uitslagen,
0: ja,
1: Chris.
0: Ja, ja, precies.
1: En dat betekent dus dat je in eerste het bedoel van Louise Krol hebben natuurlijk traaie oren partijen die zich ja, de oude ronde wedstrijd niks in letten. Dat ben natuurlijk het partij van Annette Haan, Gerrit Likema, Nijholt en Jenny Terpstra. Die dus juster in Burgert de mooie kroons van Trogon. Het partij van Larissa Smink, Anouk Smink, Senne Itzardi. Die heb ik al twee keer dit seizoen de kroons weer te pakken. En dan hebben we natuurlijk nog het partij van Rudy Kroondiek, Lisanne Skaringa en Noël Elzinga. Die pakken de laatste beide wedstrijden twee tredde prijzen. En toch dus eigenlijk ik volop mooi. En daarnaast ja, hebben we nog een paar partijen. Wat misschien ik wil samen eens een prijsje pakken in Woerden.
0: Precies. En het is voor de dames PC. Maar hebben die daarvoor nog keerts af? Voor de leek, wat houdt een keerts af onder andere?
1: Ja, het was juster eigenlijk super zaterdag. Ja. Super sneu. En dat betekent dus dat het de laatste mogelijkheid wie om je rechtstreeks te plaatsen voor de vrouwen PC. Mm-hmm. En daarvoor had je bij de eerste elf ja, plakken wijzen van de vrouwen PC ranking. Die zit er oorzaak dan de gewone ranking. Want de vrouwen PC ranking is gebaseerd op de laatste acht vrije formatiewedstrijden. Dus dan ging je eigenlijk alweer waarom naar de tweede wedstrijd, alweer de tweede wedstrijd, wie gaan in mei, van oud Santje mei, ben eigenlijk de punten begonnen te tellen voor de vrouwen PC.
0: Ja.
1: Mei wens je voor een week. En dat betekent dus dat je bij de eerste elf partijen Shen maar te komen, aan de hand van die wedstrijden, en daar kan je punten maar verzamelen. En dan mag je eigenlijk Shen dat je op de eerste elf plakken stemt. Want ja, dan ben je dus rechtstreeks geplaatst voor de vrouwen PC. En kan je dus vrij uit de keersen gaan komende sneeuwen. In Swans, want ja, dan hoe je je eigenlijk net met druk te maken in omplaatsing voor Woerden. En komende toonsdiet jong van oude 6 uur, werd we natuurlijk al soms op Celtic live bij ben, ja. Hebben we nog vier partijen op papier staan en die gaan machinaal, machin vier uitmachen, wie rocht het op het 12e en laatste ticket van die 50ste vrouwtje PC. En dat kan nou als een hele mooie jongeren, want dat zijn in principe al je debutanten die wij daar in actie zien gaan komen. Op dit moment staat op plakje nummer 12 het partij van Brecht, Grovenstein, Riks, Baarden, Matze van de Goot. Partij nummer 13 is op dit moment Nina Claire Weining, Mare Dijkstra en Ines Bosch. Gevolgd door Monique Loodsma, Lieke Tuinier en Indy Tuinier. En als laatste Emma Porte, Marije Bokma en natuurlijk Annie Koopmans. Ja, en die vier partijen die in de komende Thomas de Jong dus uitmaakt zien onderling via twee soorten van hele finale wedstrijden. En dan de beide finalisten die gingen dus strijden uiteindelijk om dat 12e en laatste plekje, Chris.
0: Ja, juist. En waar komen die partijen vandaan, Henk? Of komen ze allemaal op verschillende woonplaatsen?
1: Ja, die komen uit, het is een vrije formatie, dus de vrouwen mogen hun partij zelf samenstellen. Dus die komen uit diverse plakken vanuit uit Friesland. Hoor.
0: Ja, leuk. Oké, en de dames PC is op de woensdag 19 augustus in Weidem.
1: Ja, klopt. En als... dan ben we er al van al wat zien horen, ben wij al op het veld aanwezig om ja, even wat sfeer te proeven.
0: Ja,
1: en misschien wat van tevoren mooi wat vrouwen te praten.
0: Kijk, dat is altijd mooi.
1: En de man die jong, de Santje in augustus, dan ben we vanuit 6 uur ben we vanuit het dwarshoes live bij de Lotting. We zien eerst even mooie diverse gasten. We hebben om op 50 jaar vrouwen PC. En dan bouwen we machinaal langzamerhand richting de lotting. En die na de klok van 8 uur, dat het journaal west is, dan jouw wij dus de microfoon oor aan de DAI-voorzitter Feitje Toering. En zij neemt dan de leiding omtrent de lotting en stelt de partoeren aan de meesten voor die het in de zetel zitten.
0: En maakt het nou ook nog wat uit hoe je ingelood wordt voor de partoeren? Kan dat wel uitmaken?
1: Het kan het verschil maken in principe tussen de alle sterkere partoeren bij elkaar zitten. Ja. Dan kan het samenwijzen dat je dus krijgt zoals uiteindelijk de heren per se hebben het jammer genoeg gezien. En dat was uiteindelijk ook een vrij eenzijdige finale bij de Vreugde hebben het gezien. Dat was de wie het krijgsverschil te groot. Dus ik hoop eigenlijk dat wij spanning houden tot aan het laatste moment. Maar ja, dat hebben vooral jezelf in hand. Ze mogen zelf het lastje loeken.
0: Dus ook zou het mooi zijn dat de sterkere partijen tot laatst worden bewaard.
1: Huh? Ja, dat zou het allemaal mooi zijn, maar ja,
0: maar
1: dat,
0: het is loting.
1: Daar hebben wij geen invloed op.
0: Nee, precies. Prima. Henk, wil je verder nog iets kwijt of zeg je van, nou, dit is wel even de mooie voorbeschouwing die ik heb gegeven?
1: Ja, in principe wel. En Thomas de Jonge ben we er natuurlijk maar omroep zilt live bij de kids af in Wommels. Die weer om saai zoeren. Dus het wordt prachtig mooi warm. Het wordt misschien wat warm, maar het wordt prachtig mooi warm om daar even te zien natuurlijk. En komende sneeuw hebben de generalen voor het eerst in Swans. De bier al betiet. De bier om het zien hoor al maar de wedstrijd. En daar staan dus de 12 partoeren op de lijst. Die bij de wens die een week dus in waar de making actie zijn komen.
0: Precies, dus dat is ook wel een mooie voorpartij, zeg maar, hè?
1: Ja, dat ken ik. Een fantastische mooie dag. Ja. Het is een mooi smoekveeltje. En ik hoop natuurlijk ik dat zeker voor de vereniging daar, die bestaan 124 hier. Ja. Dus het zo hartstikke mooi dat er een heel soort mensen op wou komen.
0: Hartstikke mooi. Henk, heel erg bedankt voor jouw tijd vanmiddag. En ik wens je heel veel succes bij de komende kaartspartijen.
1: Dankjewel, Chris.
0: Prima. Fijne middag. Gaan we luisteren naar Bruce Springsteen met I'm on Fire.

0: En dat waren weer een tweeletjes. Je hoorde zojuist Cool in the Gang met Celebration. En daarvoor hoorde je Bruce Springsteen met I'm on Fire. Zoals elke week in het Philips seizoen neemt Freek Broekstra voor ons een mooie opname op voor het terugblik van afgelopen week. Ook dit keer heeft hij het gedaan. En we gaan er nu naar luisteren. Philips van afgelopen week.
1: Goedemiddag, Philip Freun. Hier ben ik weer. Mooi het verslag van het Ouderhoene Wieken in het Vierlep. Ja, wat hebben we deze week gedaan? Wij hebben wazen hebben in Burgumlep. En juster hebben wij het Fries kampioenschap van de jeugdhand in Drielst. Vind ik persoonlijk hier van de mooiste wedstrijden. En wij hebben juster nog de Friesland Cup, ook in Drielst. Ja, in Burgum. Ja, wat voelde er in Burgum op? Ja, broer en zus. Beide een PR en beide de daartitel. Het gaat dan om Jorrit Boustra, die voor het eerst over de 20 meter sprong. En 20 meter en 10 centimeter sprong. En Sanne, zijn zus, die lepte nog 16 meter zondag. Maar dat hier wil wat meer wijzen kennen. Want ze gingen al aardig scheef. Meer dan 3 meter uit de richting. Ja, en dan kan het programma uitrekenen hoe vier dat je weer uit je rug teruglong weer. En dan hier is het in de 16-4-jochtig gaan zitten. Maar ja, dat komt er nog wel, denk ik, voor haar. Ja, en wat nog meer voel in Burgum? Burgum. Gerrit Terpstra die net in de finale mooi. Het slag hem net om bij de eerste 5 te komen om in de finale mooi te springen. Maar goed, en daar profiteerde Bouke de Jong optimaal van. Want hij noteerde een 20 meter en 83 centimeter en werd hij mooi dijkampioen. Ja, en het FK, dat komt er ook weer aan, hè? En wie komt er dan nog eens in? Nou, dat mooi gaan strijden. Rutger Piersma. Ja, die komt er weer aan. En hij was twaalf, maar 20 meter 26. Dus Rutger Piersma wou in de gaten nog de volgende week. Dat geldt bij de junioren ik al iets beetje van Timo van de Knaap. Hij woonde een maar 90 meter en 90 centimeter. En het is ook altijd raak. Als het om een kampioenschap gaat, is Timo er altijd bij. Dus ja, die tappen we van volgende week ook. Bij de Famkes woon Nina van Vliet op haar thuisbeschommers het maar 14 meter en 82 centimeter. Ja, en dan de jeugd. Het jeugd-FK van Juster. Ik zou al, een van de mooiste wedstrijden van het jaar. En het had een maatje. Ja, het een soort PR-sprong. Het winnen zelfs 16 PR's dit keer. Ja, en emotie, hè. Dus ja, dat is wat ze zorgen. Ik is er wel een beetje vergelijkje met de PC en de Vreule. Heel soort vinden Vreule ik veel leuker, want daar vol mee keert werd. En ja, dat is misschien ook wel een beetje sabbere jeugd, maar vier hebben. Maar, wij hebben 12 hebben ze uitwezen die maat in. Aan een bouwtje, en uit Wommelswaai. En zij waren treden. Treden met een nieuwe PR van 9 meter en 59 centimeter. Ja, en de oren lepper uitwezen, dat wie Jelte Smink uit Boeing. Hij was vijfde, maar 9 meter en 56 centimeter. Dus ja, wij gingen in ieder geval gingen we Priesmanhoes. En ja, dat was hartstikke leuk. Goed, ja, dan gaan we naar de Friesland Cup. Daar was het Jorrit Boustra, die het werd op Nijvoen. 9 meter en 15 centimeter. En wie Sietse Leffertz van Boetenpost, die het weer eens een keer woen. Want dat was al een tijdje lang. Hij noteerde 9 meter, 59. En bij de Frali, ja, daar wie het Marat van der Wal. Die noteerde een exacte afstand die Sanne Ouroene Waagje sprong. 16 meter zondag. Ja, van Sanne weer dat een PR. Maar van Marat net. Van Marat weer een seizoensrecord. En woonde dus ik maar die 16 meter zondag. Ja, en bij de Famkes wie het Elde Klein Velderman. Die het maar 15 meter en 23 centimeter daar woon. Dat die voor haar een PR. En haar tweede doortitel. Germ die zette de boel in de rug bij de senioren. Ja, die noteerde 21 meter en 64 centimeter. Ja, dat was een geweldige, geweldige sprong. Ja, en daar kwam net in nog daar. Het was Sietse Bokma die nog wel een beetje in de buurt kwam. Maar ja, 1 meter 14, het verschil. Ja, dat is wel heel soort. Maar goed, hij was wel tweede. En het FK kwam er ook weer om. En Sietse kwam wel eens uit de boel spatten daar. Dus ja... Ik kom straks nog even waarom bij hem, want dan wil ik even een stukje vertellen over het FK wat wij volgende week te beleven hebben. En dat zal ik hem dan even uitlezen. Nou, waar de favorieten binnen en werd wat plettermatten. En goed, hem, daar kom ik in eventueel als je me het bezien wil. Dus ik zou zeggen, onza!

0: Ja, dat was weer een twee liedjes. Je hoorde zojuist Dance With Somebody en daarvoor was er een ander liedje. En we gaan nu even luisteren naar een opname van Freek Broeksta over het Filip. Maar dit keer blikt hij terug naar volgende week zaterdag, want dan is het natuurlijk het Friese kampioenschap Filip in Winsum. En we gaan er nu naar luisteren.
1: Ja, goeiemiddag Filip Freun. Hier ben ik weer. En ik ben nou even om net maar wat er oude weken gebeurd is, maar wat er de komende weken te verwachten is. Komende week is sneeuwen, hebben wij om 11:12 het FK Vierleppen in Winsum. Ja, en dat willen we ook graag weten. Waar ben je favorieten? Waar maak je de grootste kansen? Ja, en dat is wel redelijk spannend. En daar ben ik een paar bij. Dat is denk ik wel een 1-1-2'tje. Maar goed, het moet altijd wel even gebeuren. Ja, het is bij de famkes, ja, daar is de verdeling dit hier in de daaltitels. Wie het Nina van Vliet, die al 6 keer woont, heeft. Janne Galema, die woont al zo'n keer. Ja, en ik verwacht dat er tussen die 12 vrouwen in zijn. Maar ja, Elze Klein-Velderman, die lept ouder onder sneeuwen een eigen persoonlijk record. Irza, ja, die had ik 2 keer de daaltitel pakt. Maar Hieke Vogel, uit mijn naam, die kent het gerust ik. Dus ja, het is daar wel spannend. Ja, en dan is de vraag, zullen ze het scoresrecord verbeteren? Nou, ik denk net dat deze vrouw het scoresrecord verbeteren zelf, maar dat zit op 15,81 meter. En dat is al sprong in 2009 door Anne-Jet Leijenaar. Ja, ik denk zelf, als ik moest gokken, zou ik mijn gok doen op Janne Galema. Maar ik hoop vanzelf, Hieke Vogel van mijn naam. Maar de jongens... Ja, er is hier die stekt er 4-4 boven de rest uit. En dat is Jorrit Bouwstra. Hij had het al 13 keer gewonnen. Ja, en hij had ook het scoresrecord in Winsum. Met een yoghurtje meter en een 60 centimeter. En dat wil hij graag, heel graag, over de 20 meter hebben. Ja, en die oren die het eventueel een daartje pak hebben, dat is Hilke Brouwer uit Aremwaai. Ja, en het is zijn thuiskomers en hij is fanatiek. Ja. Dus ja, die zou ik nog wel eens even in de boonspatten kennen. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja, en het is de oren te waar, dat is Reiner Haaster en Hidde Galema. Ja, en die hebben al de 2 daartitels gepakt. Ja, dus het koers zou ik zo wijzen kennen dat Jorrit het minder daar had en dat een van deze oren draaien er ook in heb. Maar dat zou wel heel snel wijzen. Ik denk het net. Ik denk zelfs dat ik me heel zetten mag op Jorrit Bouwstra. Ja, en dat heb ik bij de junioren. Ja, de junioren, dat is wel redelijk verdeeld in de daartitels die er gebeurd binnen. Sietse Leffert, die heeft er 5. Ook Jan Jilderda, die heeft er 6. Timo van der Knaap. Ja, ik denk dat we die in de gaten horen moeten, want dat is een echte kampioenspringer. Die er 4. Ja, ik denk net dat een van deze heren onder het scoresrecord van 21:50 komen zit, wat Germ vorig hier sprong. Maar goed... De wedstrijd is spannend, want er ben wel, ja, Brent Mons, maar uit Jemeren zit er ik nog bij. Ja, en dan ben die vier man, denk ik, dat wij het daar tussen ziekje met een waard winnen zullen. Ik denk zelf dat de meeste kansen binnen voor Timo van der Knaap. Ja, dat is op voorhand bezien en dat weet je van tevoren net. Ja, en de Frali. Ja, de Frali, die ben, die hebben echt de boel goed verdeeld. Maarten van der Waal, vier keer een daartitel. Sanne Bouwstra. Vier keer een daartitel. Sigrid Bokma, vier keer een daartitel. Hanneke Westert, vier keer een daartitel. En Jelske Terpstra, zuske van Germ, heeft een daartitel pakt. En Femke Rispus van Griepsjerk heeft 2 keer een daartitel pakt. Ja, en wat zou ik dan eventueel zeggen? Nou, die zou het wel eens winnen kennen. Maar het is net een echte kampioenslepster. En dat ben Hanneke en Femke wel. En... ik denk dat Sanne dat ik wel echt ken. Dus ja, het is bij de vrouw heel moeilijk om te zeggen waar te winnen zal. Want het zit elke keer zat dicht bij elkaar. Ja, ik zou hopen van Winsum zelf dat Sanne het winnen zou. Of Jelske. Ja, dan, dat zou heel erg mooi zijn voor de Filip Freun uit Winsum. Ja, en wat hebben we bij de senioren? Ja, bij de senioren. Ja, daar zijn de titels redelijk verdeeld, zou ik zeggen. Maar dat is net weer. Want Germ had het zien. Miguel Silstra... Die had er zo'n. En Bouke die pakte juist als zijn eerste. Omdat Germ dat in de finale niet komen koe. Waar is hij net in de finale komen koe? Ja, en Rutger Haaster had een daartitel. Maar ik zag het in mijn vorige verslag ook al. Ja, Rutger Piersma. Ja, dat is een echte FK-lepper. Ja, die moet je goed in de gaten houden. Want ja, die kan soms samen in één keer de boom zitten. Ja, en dat deed er dus vorige keer ook. Ja, en de meeste komers, ja, dat is bij Germ Terpstra. De lepper uit Sjom. Ja, hij heeft het hier echt wel zien laten dat er, de beste is. Ik kan het gerust zeggen. Maar Michiel Sielstra. Maar Michiel Sielstra heeft zijn meeste daartitels pakt. Dat Germ er net bij weer. Dus volgende week... Zou ik zeggen, beleef het. Kom eens del. Het begint om jou weer te waan. Je kent digitaal van tevoren de kaart bekijken. En dan maak je hem even naar Google te nemen. En zei ze, Vierleppen wens hem. Dan kom je hem automatisch op de site van de Vierleppvereniging. En daar staat wel in hoe je hem een ticket kijken kennen. En dan krijg je hem een digitaal thuisstuur. Dat zou het handigst wijzen. Ik denk dat er een kassa misschien nog wat kaarten binnen. Dus ja, dat is even de gok die ik hem nemen wil. Maar ik zou zeggen, als je hem het beleven wil... Dan is sneuende dag. Het wordt mooi waar, het wordt spannend. En zo, dat is vooral het mooiste. En het is attractief. Dus ik zou zeggen, meisje, ik zie hem graag sneuwen. En je wens hem. En dan maak je er een hele mooie FK van. Dus in sneuwen zal ik daar wel iets verslagje van maken. Ontsneuwen.

Ja, en hiermee sluiten deze Zultenburg een beetje aan. Van joh, dat je zojuist nog twee liedjes in mijn wijnt. En daarvoor een fris liedje. Dit was de Zultenmiddag voor vandaag, zondag 9 augustus 2026. Mijn naam is Chris Wijmer. De techniek werd vanmiddag gedaan door Alco de Jong en Jantina. Na 3 uur hoort u de non-stop. En ik zeg graag tot de volgende keer bij de Zultenmiddag. Fijne zondagnacht, tot ziens dag. En we sluiten af met Steppenwolf met Born to be Wild.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedoloog.nl.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
2: Hey Pieter.
3: Hey Johan.
2: Hier is het al yet?
3: Nee, wat is er aan de hand?
2: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
3: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
2: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
3: Meesken, net stinnen, maar erheen.
4: Dus jouw je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Zijnebeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mehr. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in Mijn Naam en Omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Mijn Naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guiana Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af, omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het al yet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmerdagen.
9: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jouw je hem gauw op.
5: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen, waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is het taljet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielde van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik moet dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Oismapartijen.
7: Ja wis, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
9: Dus jouw je hem gauw op.

0: de leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt.
1: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze app.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
5: Para Link & Co. Gianna Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Cool Mix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.
7: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Hier is het al yet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Ijsmandagen.
9: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jou je hem gauw op.

0: De elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith's Toys. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Op verzoek voor Leonard Jan Geert. Hij was zo net hier in de radiostudio ABBA met Gimme Gimme Gimme a Mad After the Midnight. En waarom, Leonard? Nou...
1: Domme, ik vind het wel lekker.
0: Ja, hij vindt het gewoon lekker. En ik ook, dus daarom beginnen we ermee, deze aflevering. Op zondag 9 augustus van Brian On Air. En wat gaan we doen de komende 2 uur bij jou op de radio? In de 2e uur de kleischrijf van een Friese artiest. Ze zingt wel Engels, maar het is een Friese artiest. Dus die bombarderen we dan ook tot kleischrijf. Verder in de 2e uur de historische top 3 met de grootste hits van 22 jaar geleden. Oftewel 2004 met muziek van Ozone. Ook hebben we in het 1e uur ruimte voor jouw verzoekjes. Die kan je doorbellen of appen via het nummer 0518 45 1502. Of doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeelt. Tot zover de huishoudelijke mededelingen voor deze uitzending. Ook hebben we natuurlijk weer een nieuwe kleischijf. En vandaag is het warm, soms is het koud. En daarom heb ik warme een koude hits voor je in het keuzepakket. Dit is optie 1. Fly.

De warme hits Ina en Rot en Bjoster, Buster Poindexter en His Bunchy of Blue, hot, hot, hot. En dan hebben we natuurlijk ook Code Hit.

Foreigner en Cold as Ice en de V-Boys Koude, dat is optie nummer 2 in het keuzepakket. Welke liedjes wil je over een half uurtje horen? Ga je dus voor de warme hits van Inna en Hot en Buster Poindexter en is Banshee of Blue hot, hot, hot of voor de koude muziek? Foreigner, Cold as Ice en de V-Boys Koude, laat het maar weten via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. En we blijven nog even bij ijskoude muziek. Dit is Nielsen op Omroep Zeeland. Zometeen Root Syndicate en nog veel meer leuke muziek.

lekkere oorvorm van Root Syndicate, Monking Bird Hill en daarvoor Nielsen met Ice Cold. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na muziek van Dasha. Dit is Austin.

Dasha en Austin hoorde je op Omroep Zeeland. En dat brengt de tijd op 11 minuten voor de klok van 19:30. En dat betekent dat we even gaan duiken in de geschiedenis van deze dag. Op 9 augustus 1972 wordt het tweede kabinet van minister-president Barend Biesheuvel geïnstalleerd. Het was een zogenoemd romkabinet om de tijd tussen de val van het kabinet Biesheuvel 1 en de installatie van een nieuw kabinet te overbruggen. Dit betrof een periode van 9 maanden. Ook vindt in 1986 het laatste concert plaats van de Magic Tour van de rockgroep Queen. De locatie van het concert was de Engelse stad Stevenage. En het was tevens de laatste keer dat frontman Freddie Mercury samen met zijn band optrad. En tenslotte wint zwemmer Ferry Veerman in 2018 voor de derde keer op de rij de Europese titel op de 10 kilometer zwemmen in open water. Hij deed dit tijdens de Europese kampioenschappen zwemsporten in het Schotse Glasgow. Verder is het de 37e verjaardag.

van profvoetballer Kelvin McIntosh. Hij speelde 6 seizoenen voor Cambuur Leeuwarden. Daarna speelde hij bij clubs als Telstar, Almere City FC en zijn huidige club Top Os. En dan hebben we nog een jarige en dat is presentator en voormalig nieuwslezer Herman van der Zandt. Hij wordt vandaag 52 jaar en hij was in het verleden te zien in programma's als het NOS Journaal, NOS Studio Sport en Met het Mes op Tafel. En tegenwoordig presenteert hij de kennisquiz De Slimste Mens. Ook hebben we nog een muzikale jarige en dat is muzikant Rinus Scherzen. Hij was lid van de band The Golden Earring, waarbij hij actief was als onder meer bassist en toetsenist. Op zijn 80ste verjaardag draaien wij vandaag een dikke hit van deze band, namelijk When the Lady Smells. En die plaat komt uit 1984.

0: Kerstdagen 1986 gaf de band Queen haar laatste optreden samen met frontman Freddie Mercury. Dat in het Engelse stadje Stevenage. En daarvoor hoorde je de Golden Earring vanwege de 80ste verjaardag van bassist en toetsenist Rinus Scherzer. En dan brengt de tijd op 2 minuten over de klok van 7:30. Tijd voor de regionale nieuws in het kort. Een echte zoekersdroom noemen Jordi en Wesley Boonstra het de vondst van hun eerste goud. Ze hopen de ring die ze hebben gevonden terug te kunnen geven aan de eigenaar, de man van Jantje. Of Jantje. Mijn broertje en ik zoeken al een tijdje met een metaaldetector in de omgeving, schrijven de broers op Facebook. En afgelopen week vonden ze dus een gouden ring. Dit vonden ze tussen Vraneker en Dongium. Weet je misschien wie de eigenaar is? Laat dat weten aan onze redactie. En dan brengen wij u in contact met de jongens al dus. En het is nu duurzaam mogelijk om te douchen in de Waddenhaven van Vlieland. Dankzij de komst van een warmtenet kunnen bezoekers warm douchen zonder dat er gas voor nodig is. Douchen kon al lang in de Waddenhaven, maar duurzaam douchen was tot nu toe niet mogelijk. En dat is dus nu opgelost, al dus havenmeester Marijke Odinga Groenhuis. We hebben geen gas meer nodig en we zijn klaar voor de toekomst. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket.
0: Het keuzepakket van Brian On Air. En wat hadden wij in het keuzepakket? Warme en koude hits. De warme hits bestonden uit Inna en Hot en Buster Poindexter en His Banshee of Blue. Hot, hot, hot. Of de koude hits van de vorige Cold as Ice en de V-Boys Koude. En dan gaan we even stemmen tellen. De eerste stem die kwam van Chris. De tweede die kwam van Berber. Ze zegt het is ijsjes koud, hè? En Wim die zegt nou de afbeelding op Facebook die zegt genoeg. Ik ga ook voor nummer 2. Net zoals Anneke, Jenny, Lennart en Riekes. Dus 7 stemmen maar liefst voor optie nummer 2. En 0 voor de warme hit. Dus we gaan lekker even afkoelen de komende minuten.

De vier boys met Koude Helft, terwijl Henk Spaan en Arie Vermeegen. En daarvoor muziek van Frogner, Cold as Ice. De winnende liedjes uit het keuzepakket van deze week. Zometeen op verzoek van Karin muziek van Robert Mels. Ik ga eens een nieuwe muziek draaien van Sebastian Schupp. Zijn nieuwe single heet Haven't Found Love. En het is een leuk plaatje. Beetje country.

Robert Mills, Children, aangevraagd door Karin. Het was zijn grote hit in 1996. En helaas is Robert Mills niet meer onder ons. Hij overleed op 9 mei 2017 op 47-jarige leeftijd. Zometeen gaan we eens eventjes luisteren naar klassieke muziek, maar dan een beetje modern. Maar dat gaan we doen na een liedje van Trachique, Mien Stadje. Het was afgelopen vrijdag dat ik een jaar geleden de sleutel moest inleveren van mijn huis in Harlingen. En inmiddels woon ik dus ruim een jaar in Leeuwarden. En dan moet je ook wel een beetje trots zijn op je stadje, toch? Zo werkt dat. Mien Stadje, nu op ongebezeerd zeelt van Trachique.

Valdo de Los Rios en zijn versie van de 40ste symfonie van Mozart en dan in de G-mineur. Aangevraagd door Boukje. Zometeen na het nieuws van 8 uur gaan we beginnen met een lekkere zomerhit uit 1989. En tot het nieuws en de reclame van 8 uur hoort u Ed Sheeran. Dit is Barcelona.

0: Welk partuur mag als laatste naar de dames-pc? Dat hoor je bij Omroep Zilt. Donderdag om 5 uur volg je de Kids Off. Op de radio, omroepzilt.nl en in onze...
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezie, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Cool Mix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Brian On Air. Met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Ja, dat was die grote hit die ik heb beloofd uit 1989. Lambada van Kaoma. Het plaatje stond 3 weken lang bovenaan in de Nederlandse top 40. En daarna hebben ze het liedje ook behoorlijk uitgemolken. In datzelfde jaar brachten ze nog een andere versie uit. Dan Kando Lambada. En in 2009 nog de Lambada 3000. Dus ze hebben het plaatje goed uitgemolken. Maar het origineel was de grootste hit. Welkom bij uur 2 van Brian On Air op deze zondag 9 augustus. En wat gaan we nog doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de historische top 3 de grootste hits van 22 jaar geleden. Met muziek van Bluff en The Counting Crows. Verder hebben we ook ruimte voor jouw verzoekjes. Je kan ze doorbellen of whatsappen op 0518 45 1502. Of geven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zilt. Dat alles in Brian On Air aflevering 786. En daarin ook een nieuwe kleinschijf. Omroep Zilt. En ik kom deze week van de Friese zangeres Elske de Wal. Afgelopen vrijdag verscheen haar nieuwe single Whatever. Het onderwerp van de single haalde ze uit een gebeurtenis uit 2025, waarbij Elske een tijdelijke gezichtsverlamming kreeg. Door middel van onder meer acupunctuur is ze gelukkig weer de oude. Maar soms is een out-of-office momentje ook wel eens nodig in het leven. Even voelen, even verdwijnen, niet omdat je opgeeft, maar omdat je weer terug wil komen als jezelf. Aldus de zangeres over haar nieuwe single. Whatever, dat plaatje dat hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.

Je hoorde de Belgische zangeres Kate Ryan met Ella Ella op Omroep Zeeland. En daarvoor de nieuwe kleinschijf van Elske de Wal, Whatever. En die plaatsen die hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio. Zometeen ook een nieuwe plaat, maar dan van Nederlandse bodem. Althans, Elske de Wal natuurlijk ook. Maar deze plaat komt van een trio uit Volendam, die nog steeds actief is. Binnenkort bestaan ze namelijk 20 jaar. Wie dat is, welke band dat is, dat hoor je zometeen met deze hit van Paul Simon. You can call me Elle.

De nieuwe single van de drieërs, Je zit in mijn hoofd. Ja, de band van Jan Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kuller. Hoe die hier op Omroep Zeelt. Gaan we nu verder met een verzoekje. Een verzoekje van Riekes. Hij wil de plaat horen van Ellen Bryce en I Put a Spell on You. En die plaat komt uit 1966.

0: Klassiekertje van Roxette. I Must Have Been Love. Brengt de tijd op bijna 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. Een echte zoekersdroom noemen Jordi en Wesley Boonstra het. De vondst van het eerste goud wat ze hebben gedaan. En wat was het? Een gouden ring van de man van Jantje. Mijn broer en ik zoeken al een tijdje met een metaaldetector in de omgeving van de Waadhoeken, schrijven de broers op Facebook. En afgelopen week mochten ze dus een gouden ring vinden. Dat deden ze in het gebied tussen Vraneker en Dongium. En afgelopen woensdag was het tijd voor de Vreule, de 124ste Vreule. Je kon het de hele dag meemaken bij ons op de radio. En het is gewonnen door het petuur van Dron Rijp, Dennis Bida, Allet van der Meer en Jort de Kroon. Het was een eenvoudige finale, kan ik u vertellen. Het eindigde in een 5-1-6-6 stand. Op dat moment maakte het petuur van Dron Rijp het uit. Vraneker werd tweede. Petuur bestond uit Nick Lausma, Lars Bos en Jarno Klaas Miedema. En Tjemarum werd derde. En Tjemarum bevat het portuur Himco Jensma, Mange Rijtsma en Sietse Kloosterman. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepbezeeld.nl en in onze omroepbezeeld app. En dan gaan we nu verder met de historische top 3. Daarin gaan we 22 jaar terug in de tijd naar week 32 van 2004. Toen stond bovenaan in de Vaderlandse top 40 Ozone met Dragostin Dintai. Op nummer 2 Bluff en Counting Crows met The Holiday in Spain. En we beginnen met Anastasia Sick and Tired.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.

Je hoorde de grootste hit van 22 jaar geleden op nummer 1 Ozone Dwars Dean Die. Op nummer 2 Bluff en Counting Crows met Holiday in Spain. En we begonnen met Anesthesia en Sick and Tired. Dat alles in de historische top 3 van 2004. Gaan we nu verder met nieuwe muziek, namelijk de nieuwe single van Sam Smith. Die heet When Has Gone.

0: Je hoorde van het debuutalbum Stream van Twaggers het liedje Mr. Man uit 2001. Zometeen muziek van Paul McCartney, maar eerst een klassieker van de Stemperters. Ze brengen je de hit Hit a Road Jack, origineel van Ray Charles en door verschillende nog uitgebracht. Bijvoorbeeld door Point... hoe heet die vent ook weer? Ik ga even kijken in mijn papier, want we hadden hem net nog in het keuzepakket het eerste uur. Ik heb het natuurlijk over Buster Poindexter. Ja, die had ook Hit the Road Jack uitgevoerd. En wij gaan luisteren naar de versie van de Stemperters. En dat is aangevraagd door Bouke.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who is it?
2: Oh, Cornelis!

Een van de solo-hits van Paul McCartney, Hope of Deliverance, op Omroep Zeeland. En dan zit het programma er bijna alweer op voor deze zondagavond. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden aan de andere kant van de radio. Ik heb het al veel met liefde in elkaar gezet, gepresenteerd en hopelijk waardeer je dat. En misschien desdanig dat je volgende week om 7 uur weer luistert op de zondagavond naar een nieuwe aflevering van Brian On Air. Zometeen na het nieuws van 9 uur gaan we verder met het programma van Wim Velderman Black and Blues met allemaal blues en rhythm muziek. Dus hou je daarvan, dan hou je de radio misschien wel aan hier bij Omroep Zeeland. Komende donderdag, dan is er weer een speciale uitzending, namelijk de Kids Off van de Dames PC. Vanaf 5 uur is Omroep Zeeland er live bij. En ik sluit af met een mooi plaatje, het debuutplaatje van Raccoon. Althans niet de debuutplaat, maar wel de plaat waarmee ze doorbraken in 2005. Ik heb het over Love You More. Fijne avond nog. Hoi hoi.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Leuk dat je er bent. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Deze keer, deze week, weer veel nieuw werk. Zoals je gewend bent. Eigenlijk te veel om in één uur te draaien. Daar komt bij dat ik ook nog een klassieker ga opzetten. Zo meteen voor je. Dat heeft een reden. Een hele simpele, maar wel bijzondere reden. Toch ook wel weer. Je wordt niet zomaar iedere dag 90. En als je 90 bent, sta je niet zomaar regelmatig op het podium met een gitaar. Ah, je snapt het al. Buddy Guy. Ja, 90 is hij. En zijn cd, Damn Right, I've Got the Blues, wordt daarom opnieuw uitgebracht. Uiteraard een track ervan, de titeltrack. Veel plezier.
2: I've got it.

gebracht van een cd van Dark Devi en Bad. Souvenirs heet het album en daarvan Better By Me. Dark Devi komt met zijn band regelmatig in de omgeving van Louisiana optreden. En houdt van de Delta Swamp, de Delta Blues en zelfs van de Delta Soul. En ja, de sound is prima. Ga ik wel eens wat vaker van opzetten. Tenminste, als jij dat wil. Ook leuk is dat Billy F. Gibbons weer terug is met een nieuwe cd. Daar staan vele gasten op en een eerbetoon. Ook nog het hele verhaal. Ja, nou goed, dan wordt het te lang. Billy F. Gibbons en daarvan ga ik deze draaien. Hanging On.

Ergens doet de stem mij denken aan Bonnie Raitt. Maar dat is Bonnie Raitt niet, in tegendeel. Nee, we hebben het over Danielle Nicole. Oftewel Nicole Sniebelen, zoals ze eigenlijk heet. Vroeger van Trampled on the Feet. On the Foot, volgens mij trouwens. Ja. En The Food. En dat was dan samen met de broers Chris en Nick Sniebelen. Tegenwoordig solo. En dat doet ze heel fijn, vind ik. Komt naar Europa voor een aantal concerten. En haar nieuwe cd, daar staat het Take Me Back op. Volgende week uiteraard meer. Steve Cropper. Ja, die is niet meer. Steve Cropper heeft... ja, daar gaan we snel aan voorbij. Maar zo is het natuurlijk niet. Heeft mooi werk achtergelaten met bijvoorbeeld grote hits als Mustang Sally. Postuum wordt er een cd uitgebracht van Steve Cropper. Vind ik mooi. Want de man heeft echt al wat betekend voor de soul en blues. Tandoori Chicken.

Het lijkt wel alsof met het klimmen de jaren de techniek van de Albert Castillas muziek nog steeds beter wordt. Voortreffelijk gitaarspel en altijd veel variëteit ook dat. Zijn cd is ook dan opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En dan heb je natuurlijk meteen ook veel kwaliteit qua geluid. Grits and Glory heet het album en daarvan Michigan Avenue. Je luistert trouwens nog steeds naar Black and Blues bij jouw lokale omroep. Ga door met de zeer sympathieke Andres Roots. Andres weet altijd met één gitaar een hele avond te vullen. Dus zonder verdere begeleiders, zeg maar. En dat vind ik knap. En Rainy Day in Rio heet het album en daarvan Room Service.

Chris O'Leary was dat. Chris heeft een CD uitgebracht bij Alligator Records. Dat vertelde hij net zelf al. En daarvan Guests Must Be Me. En Chris is bekend met vele muziekstijlen en variëteiten daarop. Maar dat heb je net zelf al kunnen beluisteren, denk ik. We gaan naar Jake Sobiec. Ja, dat is het talent van het moment. Jake is niet bepaald oud. Nee, het is een hele jonge gast. 17 jaar nog maar. En speelt geweldig gitaar. Zingt daarbij ook geweldig. Nou ja, wat wil je nog meer? I can't

Je had het waarschijnlijk wel herkend wanneer je de afgelopen weken zo geluisterd hebt naar Black & Blues. Want ik had er al een paar tracks van gedraaid. Van Blues Now van J20. J20, de band is genoemd naar een type gitaarversterker. Deze keer met prachtige gastoptredens van Charlie Musselwhite en zijn mondharmonica. Ja, die maakt het eigenlijk net helemaal af. Ik vind het heel prima om dit album regelmatig op te zetten. Maar ja, er is nog veel meer. En dat willen we je allemaal graag toch laten horen. Bijvoorbeeld ook deze. En daarvoor gaan we naar ons eigen land. King of the World. Aantal weken geleden CD van de week. The Raw Project. En daarvan Cheap as a Bottle of Wine.

prima, gitaarversterkers en pedalen. De pedalenbak die zal het hem denk ik doen. En dan kun je prachtige effecten opwekken. Waar hebben we het over, Wim? Nou, over No Saints. En dat is Sipke Visser. Dat klinkt behoorlijk Nederlands. Dat is het ook. En gitarist Rick Meijer. Ze hebben elkaar gevonden. Gaan het album uitbrengen dat getiteld is Off the Records. Maar dat wordt het najaar van 2026. De single Fix Me a Pen is uit. En ik ben vooral onder de indruk toch wel van het vertoonde gitaarspel. Dan even een slow blues, vind je niet? Dat is ook altijd even lekker om even bij te komen van alle ontwikkelingen. De Shylanes.

0: Live gespeeld inderdaad. Ja, in Cork. Live from Cork. Dat was The Spirit of Rory. De Joan Bonamassa vertolkt. Messing with the Kid is van heel veel bluesliefhebbers. Ook van Rory Block. Het meest prachtige nummer dat Rory ooit heeft uitgebracht. Rory Block. Rory Gallagher, neem me niet kwalijk. Ja, soms gaat het zo in een radioshow waarop je vier players uit hebt staan en twee jinglemachines, et cetera. Ga ik je niet mee vermoeien. Ik vind het al lang fijn dat je er bent. Wat heet? Daar komt ook weer een eind aan.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: We gaan afsluiten voor vandaag. Ja, het lijkt wel alsof het café gaat sluiten. Maar nee. Het is puur de radio-uitzending. Fijn dat je er was. Fijn dat je geluisterd hebt. Doe voorstellen als je wat mist aan repertoire. Daar doe ik ook weer mijn voordeel mee. En dan ook weer andere luisteraars. Wordt niet betaald hoor. Nee, het is gewoon onafhankelijk en vrijwillig. En dat houden we ook zo. Want dan kunnen we je alles laten horen. Van heel jong tot heel oud. Van heel nieuw qua muziek, qua stijl. Maar ook soms een beetje kwetsbaar. Maar goed, dat mag allemaal, toch? G-Pay Rally. Daar gaan we mee uit. Van het album Grateful Blues, Mr. Charlie. Bedankt voor het luisteren. Dag, fijne dag nog.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken, verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much.
1: So you got the looks, but have you... Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Islam.
3: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. En ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat meldde Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Met een machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland en daar kregen ze asiel. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, verzocht de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen wint de bergtrui. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. En Groningen versloeg Utrecht met 2-1. Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Dan nog het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Toen ik over een brug reed vandaag, sprongen de tranen me in de ogen. En ik dacht aan Marsmans beroemde gedicht, Denkend aan Holland. Zag ik smalle stroompjes traag door oneindig laagland gaan. En de rijen verkoolde populieren als ile pluimpjes aan de einde staan. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De richtingenstrijd in de Democratische Partij in Amerika lijkt losgebarsten met de overwinning van Abdul El Sayed in Michigan. Hoe breng je atleten respectvol in beeld? En dan gaat het vooral over de vrouwelijke atleten. Niet te veel inzoomen op borsten en billen bijvoorbeeld. Er zijn nu nieuwe richtlijnen. En Mavis Staples treedt morgen op in het Concertgebouw. Al 75 jaar staat zij op de planken. Sherma Rouse is fan. En de tweede genomineerde voor de Hebban debuutprijs is Cees van der Boom. Hij schreef Witte paarden en Blauwzuur. Hem spreek ik ook, maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 9 augustus.
3: Holy shit. Oh my god, man.
2: Veel Canadezen weten niet wat ze meemaken.
3: Look at how high those flames are.
2: In de provincie British Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege hevige natuurbranden.
4: Conditions are extremely dangerous and changing minute by minute.
2: Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd, ook deze vrouw.
5: De smoke that I saw.
2: Ze mag niet terug naar huis, ook niet om huisdieren op te halen.
5: The cops had it blocked off and they weren't gonna let me go in. And I said, my house is right up there, my animals are up there, I have to get them out.
2: En dan naar de Duitse autobaan. In 4 deelstaten mogen vrachtwagens nu ook op zondag de weg op.
6: U zult het ongetwijfeld gaan merken. Vrachtwagens nemen meer ruimte in beslag. De kans op files is groot.
2: Reden voor de maatregel, de lage waterstand in de rivieren.
7: Voor containers en voor stukgoederen is dit een prima oplossing. Die goederen kunnen makkelijker over de weg dan bijvoorbeeld droge bulk, zat grind.
2: Voor automobilisten zijn al die vrachtwagens minder fijn.
8: Man merkt heute auf jeden Fall schon deutlich den Unterschied, dass halt die Straßen viel voller sind, dass man halt langsamer vorankommt.
2: Maar deze Nederlander begrijpt dat het nodig is.
9: Ze moeten wat proberen, we hebben een probleem. In ganz Europa is een probleem met wassen.
2: Gelukkig viel de drukte vandaag op de meeste plekken nog mee.
10: Ik denk dat wij heel veel mazzel hebben gehad. Goede timing qua vakantie in ieder geval.
11: Perfecte timing, ja, kan niet beter wat dat betreft.
2: In eigen land kwam iets bijzonders overvliegen. Geen zorgen, het was niks gevaarlijks.
12: Het zijn niet de Russen.
13: Nee, zeker niet. Nee.
2: Het was geen vogel, geen vliegtuig, maar een zeppelin.
14: Geweldig toch? Ja. Zie je niet vaak, hè? Zo dichtbij en een paar keer over ons dorpen.
2: Het luchtschip vloog uren rond om de luchtkwaliteit te meten.
15: Voornamelijk omdat hij gewoon lekker langzaam kan vliegen, zodat je met heel veel detail kan meten. En aan de andere kant, het is ook veel groener dan met een vliegtuig.
2: Voor veel mensen was het een hele happening.
16: Ik ben op vakantie in Leersum en ik wou de zeppelin wel een keer zien. Nou, ik heb nog nooit eerder een zeppelin gezien.
2: Dan naar Demi Vollering, die eerder nog dit zei.
17: Ik ben niet verlegen om groot te dromen.
2: De wielrenster ging dit jaar vooral voor één titel.
17: Het eerste doel wat je opschrijft is toch gewoon de Tour de France.
2: Die houding heeft haar ver gebracht. De Nederlandse won voor de tweede keer de Tour de France Femme.
18: Vollering has gone absolutely flying up the initial ramps of this climb.
19: Ja, en dan kraakt zij, Nieuwje Doma.
20: En die lacht, ja, die gaat van oor tot oor. Het past bijna niet op haar gezicht, die lacht.
21: She wins the Tour de France Femme Epic Swift. And she does it with a statement performance.
22: Feni, Fili, Vollering.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
23: Chapeau Demi Vollering.
1: In de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Levi van Eck.
24: De RDW wil dat auto's waar een terugroepactie voor geldt allemaal worden gerepareerd. Zo niet, dan moeten die wagens niet meer door de APK komen of nog van eigenaar kunnen wisselen, is te lezen in het AD. Vorig jaar kregen 400.000 automobilisten een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. 1 op de 3 autobezitters negeerde de terugroepactie en liet het probleem niet kosteloos verhelpen.
2: De RDW wil van die vrijblijvendheid af. Het gaat niet om een losse handgreep van een dashboardkastje, maar om mankementen die een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid, zegt directeur Jantina Woudstra in de krant. Meer dwang bij terugroepacties is volgens haar dus noodzakelijk. Zo'n auto zou dus geen APK-goedkeuring meer mogen krijgen, of eigenaren zouden beboet moeten worden.
24: Vanwege de zonsverduistering komende woensdag zijn speciale eclipsbrillen niet aan te slepen. Webwinkel Bol heeft nu de brillen van 20 aanbieders offline gehaald, omdat ze mogelijk onvoldoende bescherming bieden. Dat lezen we in het FD. Bol heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. En om die te mogen verkopen gelden strengere eisen.
2: Een van de aanbieders zegt in de krant dat hij nu omzet dreigt mis te lopen, omdat hij erg afhankelijk is van Bol. We moeten nu 3 dagen door een goedkeuringsproces heen, terwijl wij gekeurde eclipsbrillen verkopen. Zonder bescherming naar de zonsverduistering kijken is gevaarlijk, waarschuwt een oogarts. Het hoornvlies kan beschadigd raken, maar er kan ook een soort brandgaatje in het oog ontstaan.
24: Steeds vaker zijn popsterren te zien in videogames. Lenny Kravitz, Ariana Grande, Sabrina Carpenter en zelfs de mannen van Metallica. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De artiesten rennen niet alleen rond in de spelwerelden. Ze geven ook optredens op een bepaalde tijd en op een afgesproken plek. De Volkskrant schrijft erover.
2: Zo was er 2 weken geleden een concert van de rapper Baby No Money in de game Roblox. De makers ontwikkelden een karakter van hem en draaiden een virtueel concert in elkaar. Meer dan 6 miljoen online gamers waren erbij. Zo'n groot publiek is in het echte leven met 1 optreden natuurlijk nooit te bereiken. Een dag later had de rapper al 1000 nieuwe luisteraars op Spotify.
24: En poeppillen kunnen mogelijk een pinda-allergie verhelpen, schrijft NRC. 10 mensen die meededen aan een Amerikaanse studie slikten in korte tijd 36 poeppillen. Daarin zit de ontlasting van mensen zonder pinda-allergie. Het idee is dat ze daarmee gezonde darmbacteriën van de ontvanger overnemen. 3 mensen konden een paar maanden later een handje pinda's eten.
2: Het klinkt misschien wel vies, poeppillen, maar er zit geen geur of smaak aan. De ontlasting wordt zodanig bewerkt dat alleen de bruikbare bacteriën overblijven. Wetenschappers noemen de uitkomsten van de studie interessant, maar benadrukken dat het om een kleine groep ging en dat er nog veel meer onderzoek nodig is.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Smokey Robinson and the Miracles met I Second That Emotion. Ja, en ik vroeg mij destijds altijd af, wat betekent dat nou? I Second That Emotion. James, vertel het eens. Yeah. Wat betekent dat?
1: Ja, yeah. I Second The Motion is parlementaire spraak in de Verenigde Staten. Dus als iemand een voorstel doet, dan kun je zeggen I Second That Motion. Oh, maar nu I Second That Emotion.
0: Oh ja, ik dus, steun die emotie. Yeah, daar ben ik het mee eens. Zo waren er wel meer natuurlijk van die liedjes. Yeah. Als je denkt, wat zeggen ze nou toch eigenlijk? Maar goed, oké, dankjewel. Nu eindelijk begrijp ik het. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben verder. Binnen de Amerikaanse Democratische Partij wordt een richtingenstrijd steeds zichtbaarder. Daar gaan we het over hebben. De verrassende overwinning van nieuwkomer Abdul El-Sayed in Michigan heeft die strijd verder op scherp gezet. Hij wist vooral jonge kiezers aan zich te binden, begreep ik, met progressieve standpunten en kritiek op Israël. Ja, wat zegt die overwinning over de koers van de Democratische Partij? Nou, James, goedenavond, zeg het maar.
1: Goedenavond. Nou, je kunt het wel op twee manieren zien. Dus dit klinkt nu wel als hoogleraar en ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar je moet eerst zeggen van, kijk, er is wel echt een linkervleugel van de Democratische Partij die furoren maakt nu. En dat is heel duidelijk. We hebben het al maanden geleden gezien in een staat zoals New York, of een stad zoals New York City.
0: Waar die Mamdani ook een linkse democraat.
1: Ja, Democratic Socialist. Democratisch Socialist.
0: Burgemeester werd, ja.
1: Ja. Nou, El-Sayed is dat niet. Hè? Dus, maar hij heeft wel andere progressieve denkbeelden. Dus hij wil dan ook wel dat er ook een soort model komt waarin iedereen automatisch medisch verzekering krijgt. Dat hebben de Verenigde Staten natuurlijk niet. Maar hij heeft
0: destijds had je toch Obamacare?
1: Ja, maar Obamacare blijft toch een facultatief systeem.
0: Okay.
1: Dus het is dus niet. Dus je hebt een keuze om te doen en niet iedereen mag meedoen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dit is dan echt. De bedoeling is dat iedereen in één universeel systeem zit. Dat is een van de dingen waar hij voor staat. Dus dat is buitengewoon populair. Zeker onder jongere Amerikanen. Dus er zijn een aantal andere voorstellen die dan ook wel echt worden.

0: miljoen dollar binnengehaald van de belangrijkste pro-Israël lobby in de Verenigde Staten. En daarom hebben waarschijnlijk ook minder kiezers voor haar gestemd.
1: Ja, alhoewel het verschil klein was, hè?
0: Het verschil, en dat is de andere punt dat we kunnen zeggen, dus is dat, ja, dit is een overwinning, het valt op. Hè, dus niet alleen in New York, maar ook in Michigan kan een democratisch socialist of iemand die als zodanig wordt gezien.
1: Wat ze daar socialistisch noemen, noemen wij misschien niet socialistisch.
0: Ja, nou, ik denk dat wel echt iemand die wel binnen een soort, inderdaad, in een West-Europese socialistisch patroon zou vallen.
1: Ja.
0: Maar hij heeft inderdaad, en dat is ook belangrijk om te signaleren, heeft wel gewonnen, maar met slechts 1 percentagepunt. En de peilingen hadden me echt met heel veel voor. En uiteindelijk heeft het toch wel nipt gehaald. Dus de vraag is van, nou, hoe populair zijn de democratische socialisten of de progressieve vleugel van de Democratische Partij in Michigan? En heeft hij dan ook wel voldoende kans tegenover de Republikeinse kandidaat in november? En dat is de hamvraag voor veel democraten. Hebben we nou eigenlijk op iemand gestemd die het wel gaat winnen van de Republikeinen in november? En het spant erom, want Michigan is eigenlijk essentieel om een meerderheid te behalen in de Amerikaanse Senaat.
1: Daarom wordt er nu zo met argusoog gekeken naar deze overwinning.
0: Ja.
1: En wat is dan de verwachting? Kan deze socialistische kandidaat de Republikeinse kandidaat verslaan?
0: Nou ja, het idee is dat, ja, dat zal dan wel moeilijker zijn voor hem om te doen. En hij wordt nu wel gezien als gewoon het mikpunt van de Republikeinen. Zie je wel, als je op democratische stemmen stemmet,
1: okay,
0: dan krijg je ook iemand als El Sayed. We moeten wel zeggen dat Donald Trump zo buitengewoon niet populair is in Michigan en andere staten, dat het politieke klimaat wel zo is dat hij het wel, dat hij het toch alsnog zou kunnen winnen.
1: Ja, en ik begrijp ook dat heel veel jonge mensen op deze man gestemd
0: hebben. Ja.
1: Wat zegt dat?
0: Het zegt ook dat de Democratische Partij wel echt aan het schuiven is. We kunnen wel vragen in welke mate de progressieve vleugel op dit moment populair is, of democratische socialisten heel veel posities gaan winnen. Maar ik denk dat het ook wel een teken is van een nieuwe sentiment van jongeren die het helemaal niet meer zien zitten met het bestel. Het Amerikaanse systeem, economisch systeem, werkt voor hen niet. En dus het is heel moeilijk aan een huis te komen. Nou ja, denk ook aan Nederland, maar het is zeker in de Verenigde Staten het geval dat het wel heel moeilijk is om als het ware financieel echt vooruitgang te kunnen boeken. En dat heel veel mensen echt hun sepsis hebben over hoe het kapitalisme of hoe het bestel werkt. En dat is een groeiend sentiment, vooral onder jongeren.
1: Ja, nou komen die midterms er bijna aan, november meen ik, hè?
0: Ja.
1: En je zei al, die democraten zijn verdeeld. Dat is natuurlijk ook wel een nadeel, dat er weinig eenheid in de club zit.
0: Het is wij weten uit één peiling dat 57% van democraten die op de verliezer hadden gestemd, Haley Stevens, zei van, ja, die, ik zou wel ICDET steunen, maar dan vermoedelijk die andere 40% niet. Dus dat is wel een teken aan de wand dat er misschien wel problemen zijn. Aan de andere kant, denk ik op korte termijn, is die anti-Trump sentiment onder democraten zo groot dat ze waarschijnlijk voor deze verkiezing al toch alsnog wel samen zullen spannen om hem als het ware te ondermijnen.
1: Nou, het wordt spannend. Tot slot nog even, James. Dit weekend maakte zijn zoon Hunter bekend dat het niet goed gaat met oud-president Joe Biden.
0: Ja.
1: En dat zo publiekelijk bekend wordt gemaakt door zijn zoon. Wat kunnen wij daaruit aflezen?
0: Ja, nou, is denk ik ook iets dat, ik denk dat in Amerika is die situatie natuurlijk wel gepast dat een zoon dat zegt, maar als hij het zegt en naar voren brengt, dan kun je wel denken dat het wel menens is. Dat zijn gezondheid echt heel erg precair is.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat kunnen binnenkort. Ja.
0: Het zou kunnen of dat er wel meer nieuws volgt binnenkort.
1: Precies. Ja, ja. Oké, okay, goed. Dankjewel, Amerika-deskundige James Kennedy.

0: Either Way was dit van Wilco. Geen close-ups meer van borsten of billen. Geen te lage camerastandpunten of van onderen filmen. Samen met 3 topatleten hebben Europese omroepen richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke sporters in bijvoorbeeld hoogspringen, hockey. Het lichaam van atletes zou namelijk te vaak geseksualiseerd worden. En die nieuwe richtlijnen gaan morgen in bij EK Atletiek. Ja, hoe je nou de atleten het best en het meest respectvol in beeld kan brengen, ga ik bespreken met Bas Meuleman, hoofdregie bij NOS Sport. Fijn dat je er bent. En met Lisanne de Witte, Olympisch atleet en voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie ook. Hartelijk welkom. Ja, Lisanne, ik begin bij jou. Is dit een discussie die speelt onder atleten?
1: Ja, dit is wel een zorg die veel vrouwelijke atleten hebben. Ik moet zeggen dat er veel atleten waren ook wel een soort van verbaasd dat deze richtlijnen er nog niet waren. Dat dat nog geen iets actiefs was al onder de staf, denk ik dan. Of de camerapersonen. Maar we zijn wel blij, denk ik, dat nu deze richtlijnen er zijn.
0: Ja, want je zegt dat speelt al langer onder ons. Zeggen jullie dan echt tegen elkaar, goh, moet je kijken hoe dit nu weer gefilmd is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat als er zulke beelden te zien waren.
0: Kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, er zijn wel eens beelden geweest ook van een camera dat dan in een startblok zat. Dus dan zaten atleten alvast in hun startblok klaar, in de klaarpositie. En dan, je kan je voorstellen dat we dan met de billen omhoog gaan.
0: Ja.
1: Ja, en dan stond er een camera dus aan de achterkant, dus van onder. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet de leukste beelden zijn om terug te zien.
0: Nee, die camera gewoon recht je kruis in eigenlijk.
1: Daar zijn de meeste atleten niet heel blij mee.
0: Nee, dan dacht je echt, waarom nemen ze mij op deze manier in
1: beeld? Ja, soort van, wat heeft dit te maken met de prestatie die ik nu ga leveren?
0: Maar ik dacht ook, ik denk als atleet ben je volgens mij totaal gefocust op wat je moet gaan doen. Ben je dan wel bezig met die vraag hoe je in beeld komt?
1: Nou, op dat moment niet per se, omdat je eigenlijk het vertrouwen dus legt in de regie van de professionals. Dus op dat moment wil je er ook niet mee bezig zijn. Maar het gebeurt dus wel eens dat je denkt van, nee, maar wat nou als... Je ziet natuurlijk ook wel eens die cameramannen om je heen. Ik zeg nu mannen, maar het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn. Je ziet wel eens die camera's om je heen dat je denkt, wat voor shot ben je nu aan het maken? En dat kan wel afleiden. Dus daar wil je niet mee bezig zijn.
0: Zit er trouwens verschil in de beelden die mannen maken of vrouwen?
1: Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet.
0: Bas Meuleman, wat denk je?
2: Nou, dat zou niet moeten mogen, hè?
0: Ik vroeg het me opeens af. Ja. Want ja, een cameraman kan ook een vrouw zijn.
2: Nee, dat klopt. Nee, ik denk niet dat daar verschil tussen zit.
0: Ja.
2: Nee, kijk, wat mij vooral opviel aan deze richtlijn is dat is voor ons niet nieuw. Hè? Wij hielden daar al veel langer rekening mee.
0: Nou, voor de leken zoals ik was het wel nieuw.
2: Ja, nee, dat snap ik. Nee hoor, maar er zijn nog andere sporten. Hè. Je noemde net al hockey, maar denk ook aan beachvolleybal, waar dat natuurlijk ook speelt. Hè. Kleine pakjes bij vrouwen. Vorig jaar hadden wij het EK Indoor Atletiek. En daar hielden we ook al rekening bij de technische nummers bij hoogspringen, dat we shots maakten die, niet vervelend waren voor vrouwen om op die manier bij te komen.
0: Maar maakte je die shots vroeger dan wel?
2: Nee, niet dat ik me kan herinneren. Nee, daar werd altijd al wel rekening mee gehouden.
0: Maar deze richtlijnen komen er niet voor niks. Die shots werden gemaakt. Misschien dan niet door jou, maar dan door andere mensen.
2: Nou ja, dat denk ik. Ik kan me dat wel voorstellen. Alleen wij, in ieder geval bij de NOS, hielden daar al veel langer rekening mee. Bij alle sporten, ook bij hockey.
0: Ja, maar denk je dan dat die cameramensen, zal ik maar zeggen, hè, dat echt heel expres dat ook zo doen.
2: Nee,
0: je moet er natuurlijk ook gewoon dicht bovenop zitten, wil je het goed in beeld kunnen brengen.
2: Nee, zeker. Kijk, super slow motions en close-ups zien er natuurlijk spectaculair uit op beeld. En zo zit je in de wedstrijd als camera-operator of als regisseur. Je wil een sportwedstrijd zo spectaculair mogelijk en zo goed mogelijk in beeld brengen.
0: Ja.
2: Je bent niet bewust daarmee bezig.
0: Lisanne, heb jij ook de indruk dat men daar niet bewust mee bezig was?
1: Ja, ik geloof ook wel dat dat niet het geval is. Nee, ik geloof dat wel. Maar ik geloof ook wel dat het een foutje kan natuurlijk een keer gemaakt worden. Ik kan me ook voorstellen dat er gebeurt veel op zo'n wedstrijd. Dat er ook atletes voor de camera langslopen. En dat er dan dus beelden komen die niet de bedoeling zijn, dat geloof ik zeker. Maar ja, dat het gebeurd is, dat is wel, dat is een feit.
0: En nou zijn de laatste jaren natuurlijk ook veel beelden op allerlei online kanalen erbij gekomen, hè?
1: Ja, ik denk dat het daarom nu gewoon wel een groter probleem is. Ja, de laatste jaren. Dat het gewoon, dat er veel online tevoorschijn komt van wat er in zo'n uitzending zat. En dat was eerder, heb ik dat minder vaak gezien. En nu zie ik dat vaker. En ja, daar zit het grootste probleem voor veel atletes.
0: Ja, zou daarom de richtlijnen nu ook zo gekomen zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het ligt niet aan de atleten. Het ligt in mijn beleving ook niet aan de makers. Maar het ligt aan perverselingen die compilatievideo's maken van dit soort beelden.
0: Die richtlijnen, nou, we hebben ze hier, hè? Ze zijn behoorlijk uitgebreid en ook best wel vrij streng misschien.
2: Expliciet.
0: Ja? Want er staan echt. Kun je dat even uitleggen hoe ze dat hebben gedaan? Maar ze hebben dan een plaatje met een rood kruisje van zo mag het niet. En zo is het wel goed. Ze heeft dan een groen veetje.
2: Ja, precies. Dus gebukte atletes, die neem je in beeld op afstand en niet close-up. Ja, dat zijn dingen die daarin staan.
0: Ja.
2: Er staat echt een groene vink of een rood kruis bij bepaalde shots. Ja.
0: Ja, maar nou zijn het richtlijnen. Dus ja.
2: Ja, dus dat.
0: Nou ja, je zit een beetje zo te gnuiven. Ja, of niet?
1: Ja, dan denk ik, ja, dan mag het dus nog steeds in theorie, toch? Als het de richtlijn is.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Ik zei net, het gaat natuurlijk ook om de intense beleving van de sport, hè? Daar horen natuurlijk ook gewoon shots bij. Van lichamen, van zweetdruppels, van spieren, weet je? Ja, toch?
1: Ja, mooi voor het verhaal. Dat snap ik. En natuurlijk als er een bepaalde emotie is te zien bij een atleet, omdat er een medaille is gewonnen of een bizarre prestatie is geleverd, dan snap ik dat een close-up daarbij hoort. En dat is natuurlijk ook prachtig om te zien. Dus als het een toevoeging is voor het verhaal, de prestatie, of de emotie, dan vind ik dat een close-up moet kunnen. Maar een close-up van gespreide benen of billen, dan denk ik dat hoeft natuurlijk niet.
0: Voor jou is het vrij duidelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat het niet nodig is. Ja.
0: Ja, precies. Want op die plaatjes bij die richtlijnen zie je dan dat de shots die wel een groen vinkje hebben, dat zijn vaak shots van verder af.
2: Zeker.
0: Ja, en dan lever je misschien toch ook wel in aan mooie plaatjes of niet?
2: Nou, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat je nog steeds op de, als je volgens de richtlijnen werkt, nog prima een atletiekwedstrijd in beeld kunt brengen.
0: Ja.
2: Dus ik geloof niet dat afdoet aan de registratie. Nee, dat geloof ik niet.
0: Hoe zit het eigenlijk met de mannelijke atleten? Hè? We hebben het nou gehad het voornamelijk over vrouwelijke atleten. Die staan ook in die richtlijnen. Zijn allemaal plaatjes van vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, mogen mannen dan wel in het broekje kijken, bij wijze van spreken?
1: Nou, ik denk niet dat gewenst is voor de mannelijke atleten.
0: Nee.
1: Maar ik heb daar niets over gehoord. Inderdaad, deze richtlijnen zijn vooral voor vrouwen, geloof ik. Of specifiek echt op vrouwen gericht.
0: Ja.
1: Ik denk ook met het oog op dat vrouwen natuurlijk, ja, worden gewoon meer geseksualiseerd in deze maatschappij, helaas. Dus, mm-hmm. En vooral op het internet, denk ik. Dus ik denk dat de vrouwen tot nu toe het meeste last ervan hebben gehad. En ik hoop mannen minder. Maar ja, ik weet niet of zij helemaal geen last hiervan hebben. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Weet jij dat, Bas?
2: Nee, ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat Lisanne zegt dat klopt.
0: Nee, en dit zijn de richtlijnen voor atleten, hè? Dus specifiek voor vrouwelijke atleten. Je had het net al even over hockey. Ik bedoel, hoe zit het met die andere sporten?
2: Nou ja, daar hou je zeker rekening mee. Je kunt je voorstellen dat als een hockeyster een strafcorner moet nemen, dan staat ze gebukt.
0: Ja.
2: Ja, als je dat van achteraan schiet, ja, dan is dat niet heel charmant. Dus dat vermijd je, dan neem je afstand.
0: Ja, want we hebben net bijvoorbeeld heel veel prachtige vrouwen fietsenrij gezien. Nou, die hebben gewoon pakjes aan, hè?
1: Ja.
2: Precies.
0: Dus die hebben daar gewoon geen last van.
2: Minder, denk ik.
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet of zij er last van hebben. Daar ben ik nu wel benieuwd naar. Maar ja, toch anders dan de atleten in de atletiek.
0: Ja, jij zei het zijn richtlijnen, dus dat gaat misschien niet gehandhaafd worden. Maar ik begreep, Bas, dat er wel degelijk gehandhaafd zal worden. En dat jullie dat vorig jaar bij de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn al gemerkt hebben.
2: Nou, zeker. Ja, hoor.
0: Wat gebeurde er dan?
2: Nou ja, daar wordt er gewoon op gelet. Ik deed in dat geval, vooropgesteld, wij doen niet zo heel veel atletiek. Hè, want er zijn niet zoveel grote atletieke evenementen in Nederland. Maar vorig jaar hadden we het EK Indoor. Ik deed bijvoorbeeld hoogspringen. Ja, dan wordt wel gelet dat je bij het hoogspringen niet achter de mat staat. Hè? Want dan landen die atleten op de mat. En dan krijg je beelden die je liever niet hebt.
0: Ja, en dan word je echt op de vingers getikt?
2: Nee, ja, als dat niet goed is, word je op de vingers getikt.
0: Dus eigenlijk zijn we gewoon heel blij hiermee.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het goed is.
0: Ja,
1: ja, wij wel.
0: Huh?
1: Wij wel.
0: Jullie wel.
1: In ieder geval. Ah, okay.
0: Ja. Ja. Maar jullie ook wel, als ik dat zo ga.
2: Nee, ik vind het volstrekt logisch en ik begrijp het helemaal.
0: Oké, dankjewel. Bas Meuleman en Lisanne de Wit. We'll be right back.

0: I'll Fake You There met van de Staplesingers. Ja, ze is deze maand 87 jaar geworden. En nog steeds reist soul-legende Mavis Staples de hele wereld over om op te treden. Al 75 jaar staat ze op de planken. Een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekwereld. En morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. Over haar en haar muzikale carrière praat ik met de Nederlandse koningin van de soul, Shirma Rouse. Goedenavond, Shirma.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noem haar een legende, maar daar is geen woord aan. Ja, toch?
1: Een levende legende.
0: Ja. Is er dat voor jou ook? Dus, ja?
1: Inspiratie met 87 jaar nog vliegen over de wereld om muziek te maken. Ik vind dat echt heel knap. Ik hoop dat ik niet zo oud dat nog doe. Ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, maar luister jij veel naar haar muziek?
1: Ja, altijd zitten we al in een playlist. Komt altijd wel voorbij.
0: Ja.
1: Weet je, ik luister heel vaak naar de soulklassiekers. Sam en Otis. De Staplesingers, maar ook Mavis Staples zelf. De muziek zit Aretha, je kent mij. Otis Redding.
0: Ja, ja.
1: Ik hou wel van de klassiekers. Ik heb wel op mijn Spotify wel soul classics. En ik heb ook veel LP's. Luister ik ook vaak. Gewoon, vind ik leuk.
0: Nou, laten we eens even bij het begin beginnen. Want vanaf de geboorte stond volgens mij vast dat Mavis muziek zou gaan maken, toch?
1: Ja, want haar vader was muzikant. Haar oom was predikant. Dus ze begon echt met gospel. En haar vader had al zijn kinderen gingen mee op tour. Moesten spelen en zingen.
0: Ja.
1: Dus dat zat er echt in.
0: Ja, het klonk zo. He's got-

0: Kunnen we allemaal.
1: Ja, he got the whole world in his hands.
0: Het is de jaren 50, dus de eerste plaatje van de eerste albums.
1: Ja.
0: Uit de jaren 50, met haar vader en haar zussen. Ja.
1: Wat is er zo bijzonder aan haar stem?
0: Die vraag krijg ik vaker ook over Aretha, maar het is een bepaalde urgentie. Dat is Etta James. Je hebt van die stemmen, die hebben een bepaalde urgentie dat je niet in een hokje kan stoppen. Het is gewoon, ze zingen, het raakt je, het is echt, het is oprecht. En ik denk dat Mavis precies in dat rijtje past. Het is gewoon een stem die je weet te onderscheiden van elke andere stem, dat maakt het ook bijzonder. Want dit zijn artiesten die je ook niet elke dag live hebt zien optreden. Nee. Ik bedoel, ik ga morgen wel kijken trouwens hoor.
1: Nou,
0: want ik heb kaartjes gescoord.
1: Nou, het is ook bijna helemaal uitverkocht hoor. Nog één.
0: Ik had verwacht dat het al uitverkocht zou zijn. Ik had het gisteren. En ik dacht, nee, daar moet ik bij zijn.
1: Ja, er zijn alleen nog een paar plekjes naast het orgel en eentje achter een paal. Maar verder is het gewoon helemaal
0: Ik denk dat je er toch, ja, je moet er toch bij zijn. Dit is toch iconisch om zo'n stem live te mogen horen morgen.
1: Ja, zeker. Hey, nog heel even terug naar het verleden. Die groep was enorm populair. Hun muziek werd ook steeds maatschappelijker.
0: Hè? Ja, zeker.
1: Ze pasten bij de tijdgeest. Hè? Ze lieten ook op een andere manier hun stem horen.
0: Nee, ik denk dat hun vader is daar ook een belangrijke rol in, want hij was ook bevriend met Martin Luther King en al die artiesten in die tijd. Met de Civil Rights Movement vonden het belangrijk om hun stem te laten horen. Ze hadden bijvoorbeeld toen de tijd in de jaren 60 een protestlied, Freedom Highway, toen voor die mars naar Selma.
1: Ja.
0: En heel veel artiesten deden dat.
1: Ja, daar is die. Ja, zou jij een activist durven noemen?
0: Absoluut. Absoluut. En het is echt een de artiesten van die tijd, en vinden haar daar ook eentje van, ze lieten haar stem gelden. Je liet je stem voor je werken. Dus dat je iets kon bijdragen aan een ander. Mahalia Jackson die deed concerten in die tijd. En dat geld gebruikte ze om de borgtocht voor jonge mannen en vrouwen die werden gevangen genomen te betalen. En die artiesten deden dat in die tijd. En dat is het mooie. Nina Simone zei altijd, als muzikant moet je je stem laten gelden. Je moet iets betekenisvol doen voor je naasten. Dat vind ik heel mooi. Dat is inspirerend ook, hè, voor mij.
1: Mavis Staples speelde dus ook een belangrijke rol in die burgerrechtenbeweging. Kennelijk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: En we draaiden net voordat het gesprek begon, I'll Take You There. Is dat ook een nummer uit die tijd?
0: I Take You There is ook is een van haar van de Staples singers toen een grote hit geweest. En eigenlijk ook zeker uit die tijd, zeker. In civil rights en het is I'll Take You There, Take It to the Races. Het is een van leun op mij, ik neem je mee.
1: Hmm. Ja. Haar vader heette Pops, hè, in de band. Die was de voorman, hè, van die Staples singers.
0: Ja, zeker.
1: Hoe groot was die rol van die vader? Je hoort dat natuurlijk vaker. Dat zo'n vader een enorme rol speelt. In zo'n
0: dat is alles.
1: Ja.
0: Dat is de kapitein van het schip. En in die tijd, weet je, als je kwam uit een zwarte gezin. Je hebt het gezien met de film ook van Michael Jackson. Uh-huh. Aretha Franklin, haar vader. Steel Franklin was ook de hoofd van het gezin. Al zijn kinderen maakten muziek. Het is een soort van traditiegewijs. Muziek is ook een soort van weg naar vrijheid. Hè? Want met muziek kon je dingen bewerkstelligen. Kon je mensen bereiken. Kon je ook geld maken. Dus muziek was ook een soort van, ja, niet alleen een gift, een gave. Maar het is ook een manier van overleven. Ze hebben een liedje, voor mij heet het The Road to DC. En dan zingt ze in de tekst. Ja, we moesten lopen. The walk to DC. We moeten lopen, want we kunnen niet vliegen. En we kunnen de busticket niet betalen.
1: Hmm.
0: Dus muziek was echt ook een way of life. En ja, je vader, in mijn leven ook. Mijn vader, wij moesten allemaal een instrument spelen. We moesten allemaal muziek maken.
1: Ja.
0: Mijn vader, hij was ook muzikant.
1: Ja. Summer of Soul, nog even. We gaan

0: En klinkt toch weer heel anders, hè, dit?
1: Terwijl dit is echt nog steeds jaren 60, hè?
0: Ja, maar toch. Maar goed, ik zei al, ze staat 75 jaar op de planken. Dus er zaten natuurlijk ook wel periodes bij dat het misschien minder goed ging. Maar eind jaren 70 hadden de Staple Singers nog een hit samen met de band. Die kennen we ook nog wel, ja.

0: Ja, dat was een hele grote hit. Daarna werd het een lange tijd stil. Maar ze is kennelijk toch altijd blijven zingen. En ze heeft toch nog weer een comeback gemaakt, hè? In het jaar
1: 2010. Ik was echt verrast, want ik dacht, die vrouw is toen de tijd, was ze 69, volgens mij bijna 70. En ze kreeg gewoon een Grammy voor haar 8e soloalbum. Het gaf me hoop. Ik denk, ik kan nog even door. Ik moet de hoop nog niet opgeven. Ja. Met 70 jaar een Grammy winnen voor je 8e album. Ja, ik dacht, ja, dit is inspiratie.
0: Ja, heeft zij daar zelf wel eens iets over gezegd? Over waarom ze het zo ontzettend lang volhoudt?
1: Nee, ik heb nooit echt een interview of iets van haar gezien. Maar dat is wel een hele goede vraag. Nu ga je me op onderzoek uitsturen. Ja. Nu moet ik even gaan opzoeken naar interviewfragmenten. Maar ik vind het wel heel bijzonder, hoor. Als ik kijk naar hoe zwaar het is, weet je, onderweg zijn en reizen en weinig slaap. Dat je nu met 87 jaar, ja... Ik vind het knap.
0: Vind jij dat ze de waardering krijgt die ze verdient?
1: Nee, maar dat is met heel veel mensen niet het geval. Ja. Ik denk dat je, ik zei het vandaag tegen degene die het voorbereidde vandaag. Ik zei, weet je, die artiesten uit die tijd, die bleven heel erg in één genre zitten. Maar toen kwam de house en de R&B en alle andere hip-hop. Maar die gingen die platen niet maken. Dus dan blijft alleen de liefhebbers een soort van niche, de soul liefhebbers. En ik hoop dat ze morgenavond een waanzinnig avond heeft in het concertgebouw. Dat we allemaal haar een warm deken van liefde kunnen geven, want dat verdient ze.
0: Oké, dankjewel Shirma Rouse. Tot slot gaan we nog even een stukje horen van haar nieuwe plaat.

0: Ja, You're Not Alone van Mavis Staples. Nou, de mensen die een kaartje te pakken hebben gekregen, die hebben dus geluk. En die kunnen morgen naar het Concertgebouw in Amsterdam. Had je wel eens van Mavis Staples gehoord?
1: Nee, ik zit op zich wel redelijk in de muziek, maar nee.
0: 87 is die vrouw. Goed, want ik heb inmiddels een schrijver binnengekregen. De hele maand augustus praat ik met de 5 genomineerden van de Hebban debuutprijs. Vanavond Cees van de Boom. Hij maakt kans op die prijs met zijn boek Witte Paarden en Blauwzuur. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Het gaat over een 16-jarige jongen die wegloopt van huis. Hè? Het gaat ook over zijn vader die hem gaat zoeken. Het gaat ook over zijn overleden moeder. Ja, het is een heel rijk boek eigenlijk, hè?
1: Dank je.
0: Een heleboel. Ja,
1: een compliment.
0: Ja, nee, zeker. Maar er zit heel, heel veel in. Er zit heel veel in. Zou je een. Is het een goed idee om even een klein stukje te lezen? Om mensen een idee te geven? Of zeg je, dat kunnen we beter later in het gesprek doen?
1: Kunnen we ook wel later doen.
0: Is beter, ja. Eerst even maar misschien over het boek. Want ik heb dezelfde. Dat is mijn theorie dat de meeste debuutromans autobiografisch zijn.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, in mijn geval sowieso.
0: Ja.
1: Ik kan me ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja, ja. Omdat je denkt dan dat heb ik voorhanden, dat leven.
1: Je hebt het eigenlijk voorhanden, ja. Het is je eigen verhaal. En dat, iedereen kent zijn eigen verhaal, denk ik, toch wel een beetje van binnen en van buiten. En alle gevoelens die erbij zitten en zo. Dus ja, als je een verhaal verzint, dan moet je ook dat gevoel, dan moet je er een soort bij aankweken. Want dat is er nog niet.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon je eigen verhaal vertelt, dan kan je daar zeg maar op buigen. Verschil, de andere kant is denk ik alleen dat als je meteen gaat voor je eigen verhaal, dan je krijgt wel één kans om het te vertellen.
0: Ja, en daarna niet meer. Dan is het op.
1: Nou ja, ja,
0: nou,
1: misschien.
0: Nou, dat is niet helemaal
1: nee,
0: waar.
1: Nee, natuurlijk, want je wordt ouder en er komt meer en meer verhaal bij. Maar sommige dingen die zijn in ieder geval dingen die ik één keer wilde vertellen. En dat is het wel.
0: Heb je overwogen om een verhaal te bedenken voor je debuut?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dit was wel het plan.
0: Ja, jouw moeder overleed toen jij 14 was. Net als de moeder in je boek, hè, dat is wel duidelijk. Zij is ook een van de vertellers van het verhaal. Hè. Niet alleen de jongen is een verteller, maar de vader is soms ook een verteller. De moeder is soms ook een verteller. Was het ook een manier om dichter weer bij haar te komen? Om haar stem.
1: Ja, het is toch niet echt haar stem. Ja. En het is toch ook niet echt haar aan wie ik dan dacht op het moment dat ik schreef over het personage van die moeder in de inrichting. Mm-hmm. Maar ik heb wel voor het boek haar dagboeken gelezen.
0: Oh, die had ze?
1: Ja, een hele hoop. Ja, echt een kist vol.
0: Jeetje.
1: Dus dat was een manier om dichterbij te komen.
0: Vond je dat niet heel confronterend?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen 26. Maar dat kwam toevallig zo. En ik moest die dagboeken wel lezen. Dus
0: waarom?
1: Nou ja, voor mijn boek. En later dacht ik wel, misschien was het, weet je, over 10 jaar of over 20 jaar beter geweest. Maar dit kwam nou eenmaal zo uit met dat boek. Dus
0: had je ooit het idee dat had ze niet goed gevonden?
1: Nee, mijn zus en ik, wij wisten al dat we het mochten lezen.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat ze zou hebben geweten dat ik het zou gebruiken voor een boek. Maar het zit ook niet letterlijk in het boek.
0: Nee. Ik begreep dat je dit boek in één keer hebt opgeschreven. Dat je niet van tevoren een schema had of een opzet. Klopt dat?
1: Nee, ik had één A4'tje.
0: Oh ja.
1: En daar stond wel relevante informatie.
0: Wat stond daarop?
1: Nou ja, ik vond het wel leuk om de drie verhaallijnen, dus van de vader, de moeder, de zoon, te laten beginnen op een specifieke dag. Dus ik had data gekozen, zeg maar in 2013 en 2011. Dus op het moment dat Harmen, de vader, op een gegeven moment op een zaterdagavond of een vrijdagavond DWDD zit te kijken, de wereld uit door, dan kon ik precies opzoeken wat er die avond in 2013 op tv was.
0: In de
1: bij de wereld uit door. En zo is dat, zeg maar.
0: Wat was het ook alweer?
1: Dat was wel grappig. Dat was Siewert van Liende.
0: Ja, precies.
1: Die zat letterlijk die avond te praten over wie de politicus van het jaar zou worden. En dat is een beetje grappig en een beetje cru, omdat we weten hoe het is gelopen met Siewert.
0: Ja.
1: Dus dat en verder de verdeling van de hoofdstukken. En dat was het eigenlijk wel.
0: En wat je ook gedaan hebt, is veel verwijzingen naar andere literatuur.
1: Ja, literatuur en muziek. En...
0: Als je op een gegeven moment schrijft iets van niet de portier is een...
1: Ja, in plaats van de portier is een invalide, was de baliemedewerkster was een invalide.
0: Precies,
1: ja.
0: Dat ja.
1: Ja.
0: Dat is het begin van Hermans Nooit meer slapen. Door dat soort dingen dacht ik, hij kent zijn klassiekers.
1: Nou, dat
0: en dat wil hij laten weten.
1: Ja, nou dat is wel grappig. Dat was ook een beetje de opzet. Dat ik dacht, kijk, ik heb Nooit meer slapen gelezen en ik vond het een fantastisch boek.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog wel wat korte verhalen van Hermans gelezen. Maar eigenlijk niet meer dan dat. En ik dacht al toen ik die ene zin gebruikte van... er zijn mensen die wel goed in een Hermans zitten die hierop aan gaan slaan.
0: Ja, maar het is echt wel een hele beroemde openingszin.
1: Precies.
0: Dus
1: het was ook eigenlijk niet zo moeilijk. Maar je hebt mensen die inderdaad dan die daarop aanslaan.
0: Ja.
1: Maar nee, ik heb niet het hele oeuvre van Hermans gelezen. Nog niet.
0: Nog niet. Want is hij een inspiratie voor jou?
1: Nou, ik zou niet weten hoe, want hij is echt briljant.
0: Nou, dat kan toch heel goed een inspiratie zijn, een briljant iemand. Juist.
1: Nee, het is juist. Ik vind het heel mooi om te bewonderen. Maar hoe hij schrijft, dat vind ik absurd. En gewoon mooi.
0: Ja. Nou ja, weet je, er zijn ook... je kreeg 4 sterren in de NRC. Dat was natuurlijk wel, denk ik, een enorme opsteker voor jou.
1: Ja, was wel leuk.
0: Ja, leuk! En ik bedoel, wie krijgt dat bij zijn debuut?
1: Dat
0: je überhaupt gerecenseerd wordt, is al fantastisch, toch?
1: Als je het zo bekijkt, zeker. Zeker, ja.
0: En wat er ook wel opgemerkt werd, en het viel mij ook wel op... is dat je, in tegenstelling tot veel jonge schrijvers... die vrij korte zinnen gebruiken... een vrij lyrische stijl hebt. En ook vrij veel woorden gebruikt die... een beetje ouderwets bijna aandoen. Zeker voor iemand van jouw leeftijd.
1: Ja.
0: Zal ik een voorbeeld geven?
1: Ja.
0: Hier. Er was reden tot jolijt. Nou, dat vind ik al zo'n woord, jolijt. Want het adderige broed had ten lange leste. Maar ja, misschien is dat weer een verwijzing naar Vondel.
1: Nee.
0: De ten lange leste ontfermt over mij en mijn benauwde vesten. Oké. Zijn welverdiende vet gekregen, dacht ik nou.
1: Dat is wel een hele archaïsche zin. Dat moet ik wel toegeven.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja, ik weet niet of ik het nu nog zo zou opschrijven. Maar dit is ook alweer een paar jaar geleden eigenlijk voor mij.
0: Maar dat doe je toch? Ik bedoel, dat is niet per ongeluk.
1: Nee. Misschien was dit nog een beetje laten zien dat ik al die woorden ken.
0: Aha.
1: Maar ik weet wel, ik had het met mijn redacteur op een gegeven moment gesteggel over het woord doch.
0: Ja.
1: Dat hij zelfs dat te ouderwets vond. Dacht van nee, dat vind ik onzin. Je mag best wel doch gebruiken. Maar ja, zeker lange zinnen. Waarvan ik daarna ook wel dacht voor mijn tweede boek. Korte zinnen kunnen ook... hoe zeg je dat? Kunnen ook mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dat kan ook ingewikkeld zijn. Hermans daar een goed voorbeeld van, denk ik. Die had hele knappe, korte zinnen. Dus ik zou het nu wel anders doen dan hoe ik het toen deed. Zeg maar.
0: Jij zei net, ik bewonder Hermans, maar inspiratie niet. Zijn er dan wel ook andere schrijvers die inspireren? Vorige week had ik Esther Naomi Perkin.
1: Ja.
0: Die altijd poëzie heeft geschreven. En toen zei ik, ja, proza is iets anders. Zei ze, ja, Anna Enquist heeft mij heel erg geholpen. En die zei bijvoorbeeld, er moeten ook gewoon hele lullige zinnen in proza staan.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het toevallig gehoord hebt. Maar toen dacht ik, je hebt ook vast toch wel een schrijver van wie je denkt van ja, daar heb ik wat aan. Die snap ik. En zo kan ik daar kan ik misschien iets van leren.
1: Ik weet dat Christian Weitz had het boek gelezen voordat het uitkwam. En hij zei toen tegen mij eigenlijk precies dit. Je hebt ook korte, een beetje niksige zinnetjes nodig.
0: Precies,
1: dat heb je gewoon nodig. En hij haalde een citaat aan van Hemingway, die dat blijkbaar ook al zei. Iets van, je hebt kapiteins en admiraals nodig, maar je hebt ook een hele hoop soldaatjes nodig.
0: Ja. Misschien wil je het dan te mooi doen bij je debuut.
1: Ja, en daar ben ik nu een beetje van afgestapt. En ik geloof ook helemaal inderdaad, van die korte, simpele zinnen is helemaal prima. Want dan dat helpt ook een beetje om het tempo een beetje te kunnen reguleren. Dat het niet continu lange zin na lange zin wordt.
0: In de NRC stond, het heeft iets woests, dit boek. En iets ongecontroleerd. Dat vond ik ook wel mooi.
1: Ja.
0: Echt een debuut, denk ik dan.
1: Ik denk dat goed past bij een debuut. Ja, het kwam er echt wel in één keer uit. Of tenminste, in anderhalf jaar kwam het eruit. Want het was best een werk om het allemaal nog op papier te zetten.
0: Dat wil ik wel geloven. En lees nu dan maar een stukje voor.
1: Ja, dan moet ik nog heel even kort zeggen. Dit is uit het eerste hoofdstuk als Siem, de jongen van 16...
0: Ja.
1: Een vrouw ontmoet die hij nog kent van zijn zorgstage. 2 jaar eerder. En die doet hem denken aan zijn moeder en zij heet Stella.
0: Okay.
1: Het was iets diep binnenin hem. 2 uiteinden die door zijn onderbewuste behendig aan elkaar waren geknoopt. Zodat soms ineens het ene gezicht over het andere schoof. En hij niet meer Stella voor zich zag, maar een andere vrouw. Namelijk zijn eigen moeder. Zijn zieke moeder. Die op dat moment en voor de 3e keer in 1 jaar tijd was opgenomen in een psychiatrische kliniek. Een parkachtig gebied dat Sonsbeek heette, waar verspreid over het terrein zeker 5 verschillende instellingen stonden. Zijn zus Linde fietste er bijna iedere dag vanuit school heen om daar met hun moeder te gaan wandelen. Of op een bankje aan haar voor te lezen. En ze had Simon zo vaak gevraagd, er zelfs een keer snikkend om gesmeekt, of hij toch alsjeblieft ook wilde gaan. Maar hij wilde niet. En dus had hij zijn moeder al in geen weken gezien. Wat andersom wellicht niet gold, want het fnuikende toeval wilde dat zijn moeders instelling, gebouw C, vlakbij het hek stond op een steenworp afstand van het fietspad waarover Siem iedere ochtend naar school reed. Omwegen waren er niet, of het zou minstens een kwartier hebben gekost. Als er een god bestond, dan kon die van Siem een dikke middelvinger krijgen, want tot overmaat van ramp bood het raam van zijn moeders kamer op de eerste verdieping ook nog eens uitzicht op de weg.
0: Ja.
1: Dat had zijn zus hem verteld.
0: Nou moet je ophouden, langzaam.
1: Oh.
0: Ja, nee, ja, de tijd is op, ja.
1: Het was een tergende aaneenschakeling van ongelukkige omstandigheden waar je geen kant mee uit kon.
0: Ja, de rest moeten mensen zelf maar lezen.
1: Die moet je zelf maar lezen.
0: Ja, precies. Dank je wel. En de mensen hebben nu toch een indruk van je stijl gekregen. Daar was het mij om te doen. Cees van den Boom dus. Witte paarden en blauwzuur. Morgen zit hier Ajuit El Meloudi. En zometeen wat blijft. Dag.
2: Met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan.

0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zee.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland. Omroep
1: Zeelt. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En 100.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.